0: tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen en toen werden er 6 mensen aangehouden. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen. De directeur van Slavia Praag heeft excuses aangeboden en wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. En ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel, in Waalwijk werd het 1-1. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen bij 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland bent.

Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou, het is allemaal een beetje uit elkaar gevallen, die familie. En dat is een beetje in de jaren 70 gebeurd.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Het was gezellig. Hele lieve ouders. Echt natuurmensen waren het. Ja, ze zaten in zo'n vereniging.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Bye.

0: Weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag de afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta supporters. Ook de doelman van de club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar en ook de Green Party won flink. En dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland...

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de organisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was het goksyndicaat en was het goksysteem flop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen, botsen ze in de lucht op elkaar. Dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier. Zij is in levensgevaar. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Na het weekend een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou, het is allemaal een beetje uit elkaar gevallen, die familie. En dat is een beetje in de jaren 70 gebeurd.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Het was gezellig. Hele lieve ouders. Echt natuurmensen waren het. Ja, ze zaten in zo'n vereniging.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Oh ja.

0: 9.
1: Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.
0: Je luistert naar Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt in de ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Ze waren gesprongen en botsten in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarmee vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd vervolgens beëindigd. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking en dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt vanochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen kan worden van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarna beëindigd. Slavia stond voor met 3-2. En opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er de afgelopen avond zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarna bekogeld met vuurwerk en bier. Het weer, de dag begint zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen, het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Met 14 graden is het dan een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Goedemorgen, het komende uur de lekkerste muziek.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou, het is allemaal een beetje uit elkaar gevallen, die familie. En dat is een beetje in de jaren 70 gebeurd.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Het was gezellig. Hele lieve ouders. Echt natuurmensen waren het. Ja, ze zaten in zo'n vereniging.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Oh ja.

0: Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: Rachel, she's the waitress who wants to be a star.
1: Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen op het Canarische eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. 3 opvarenden zijn eraan overleden. Zo'n 29 opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hanta-virus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. In Jakarta in Indonesië is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een inval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. De verdachten hadden taken zoals in gewone bedrijven. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Maar dan wordt het wel wat frisser met 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Goedemorgen. Het komende uur, de lekkerste muziek.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevolandkenner bent.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland bent.

0: Straks op de radio de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op X. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Kreta werden ze tegengehouden. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar de twee laatste kwamen vanochtend vroeg vrij. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kans op regen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
9: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
8: En voor de aangepaste fiets van Maria.
10: En zo kan ik er weer op uit.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
10: Dynamisch.
11: Maar in de winter wil ik zekerheid.
8: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
12: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
7: Medipoint.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Trulease met Grenke.
14: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
13: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
14: Precies wat we nodig hadden.
13: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
15: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
13: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
15: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
1: Dit is Flevoland.
17: Goedemorgen. Het komende uur, de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Goedemorgen. We beginnen de dag overal droog in Flevoland. De zon die schijnt geregeld. Maar er trekt ook wat sluierbewolking over de regio. Dus de zon die is af en toe wat waterig van karakter. En vanmiddag loopt de temperatuur uiteindelijk op naar zo'n 15 of 16 graden op de meeste plaatsen. En daar bestaat de meest matige wind uit de noordelijke richtingen. Ook vanavond en vannacht is het overal droog met een mix van wolkenvelden en enkele opklaringen. En de temperatuur die daalt uiteindelijk naar een graad of 4 of 5 op de meeste plaatsen. En vanaf morgen zitten we opeens echt wel in een beduidend koudere luchtsoort. In de middag, maandagmiddag, wordt het niet veel warmer dan een graad of 10. Er trekken meerdere buien over de regio en er staat echt wel flink wat wind uit noordelijke richtingen, terwijl de gevoelstemperatuur nog een stuk lager ligt.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou, het is allemaal een beetje uit elkaar gevallen, die familie. En dat is een beetje in de jaren 70 gebeurd.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Het was gezellig. Hele lieve ouders. Echt natuurmensen waren het. Ja, ze zaten in zo'n vereniging.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Oh yeah.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via Omroep Flevoland en mis niets van jouw regio. Must be a special
1: lady. Who are you singing first time or second?
2: No, Harry, I'm singing second, man.
1: And a very exciting girl.
2: I'll bring that bass out, man.
3: Hey, man, I'll bring out a little bit more.
1: You gotta be a special lady.
4: Let's get down on some harmony. Come on.

0: Hendrik's buitengewoon thuis in een prachtig gazon. Voor een mooi gazon is goed onderhoud cruciaal. Als de temperatuur boven de 12 graden stijgt, gaat het gras weer groeien. Verticuteren, beluchten, doorzaaien en bemesten zorgt voor een zorgeloos gazon. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendrix.nl.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan, nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
9: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
10: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 9 uur.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus, en daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Creta werden ze tegengehouden. De meesten kwamen snel vrij. Twee laatste gebeurde dat vanochtend pas. Volgens Israël had een van de twee banden met een terroristische organisatie en hield de ander zich bezig met illegale activiteiten. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen botsten ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Dit is een uittip.
14: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
13: Dit was een uittip.
15: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
16: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
17: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
18: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
16: Ja, werkt wel.
18: Social deal. Deals die je niet mag missen.
19: Nu, later en altijd.
20: Ga je bijna met pensioen?
21: Ja.
20: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
21: Nee.
20: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
18: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
22: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
23: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
24: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
25: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
26: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
25: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
27: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
10: Dit is Flevoland.
9: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

als Gemist op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: morgen. We beginnen de dag overal droog in Flevoland. De zon die schijnt geregeld. Maar er trekt ook wat sluierbewolking over de regio. Dus de zon die is af en toe wat waterig van karakter. En vanmiddag loopt de temperatuur uiteindelijk op naar zo'n 15 of 16 graden op de meeste plaatsen. En daar bestaat de meest matige wind uit de noordelijke richtingen. Ook vanavond en vannacht is het overal droog met een mix van wolkenvelden en enkele opklaringen. En de temperatuur die daalt uiteindelijk naar een graad of 4 of 5 op de meeste plaatsen. En vanaf morgen ja, zitten we opeens echt wel in een beduidend koudere luchtsoort. In de middag, maandagmiddag, wordt het niet veel warmer dan een graad of 10. Er trekken meerdere buien over de regio en er staat echt wel flink wat wind uit noordelijke richtingen. Terwijl de gevoelstemperatuur nog een stuk lager ligt.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

worden? Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Nu, later en altijd.
2: Ga je bijna met pensioen?
3: Ja.
2: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
3: Nee.
2: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
4: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin, juist nu.
8: EuropaKinderhulp.nl.
9: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
10: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
11: Oh yeah.
10: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Straks op de radio de lekkerste muziek.
13: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 10 uur.
14: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Spaanse gezondheidsautoriteiten zijn in de haven van Tenerife aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius gegaan, waar ze opvarenden onderzoeken en testen op het Hantavirus. Later vandaag mogen de opvarenden van boord en worden ze naar de luchthaven gebracht. Een deel zal later vandaag naar Eindhoven vliegen. De Hondius kwam vanmorgen vroeg aan op Tenerife. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het Hantavirus. Geen van de passagiers die er nog aan boord zijn hebben symptomen. Maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoogrisicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. 2 activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden snel vrijgelaten, maar 2 mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de 2 banden had met een terroristische organisatie. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep aanvankelijk niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
17: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
18: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
11: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.

0: Goedemorgen. We beginnen de dag overal droog in Flevoland. De zon die schijnt geregeld. Maar er trekt ook wat sluierbewolking over de regio. Dus de zon die is af en toe wat waterig van karakter. En vanmiddag loopt de temperatuur uiteindelijk op naar zo'n 15 of 16 graden op de meeste plaatsen. En daarbij staat de meest matige wind uit de noordelijke richtingen. Ook vanavond en vannacht is het overal droog met een mix van wolkenvelden en enkele opklaringen. En de temperatuur die daalt uiteindelijk naar een graad of 4 of 5 op de meeste plaatsen. En vanaf morgen, ja, dan zitten we opeens echt wel in een beduidend koudere luchtsoort. In de middag, maandagmiddag, wordt het niet veel warmer dan een graad of 10. Er trekken meerdere buien over de regio en er staat echt wel flink wat wind uit noordelijke richtingen, waardoor de gevoelstemperatuur nog een stuk lager ligt.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Nou, het is allemaal een beetje uit elkaar gevallen, die familie. En dat is een beetje in de jaren 70 gebeurd.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Het was gezellig. Hele lieve ouders. Echt natuurmensen waren het. Ja, ze zaten in zo'n vereniging.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Bye.

video's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

app en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.

0: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
3: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Straks op de radio... de lekkerste muziek.
8: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 11 uur.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan dat virus overleden. Geen van de passagiers die nog aan boord zijn heeft symptomen. Maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoge risicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. 2 activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar 2 mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat 1 van de 2 banden had met een terroristische organisatie. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een aanval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien en een stuk koeler, een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
12: Hendrix buitengewoon thuis, in een prachtig gazon. Voor een mooi gazon is goed onderhoud cruciaal. Als de temperatuur boven de 12 graden stijgt, gaat het gras weer groeien. Verticuteren, beluchten, doorzaaien en bemesten zorgt voor een zorgeloos gazon. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendrix.nl.
13: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
14: Ik krijg een vakantiebroertje.
15: Huh?
14: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
15: Cool, wil ik ook.
16: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
17: EuropaKinderhulp.nl.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
20: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
21: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
22: Pap, die moeten we hebben!
21: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
23: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
24: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
25: Onlineveilingmeester.nl.
23: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
8: Dit is Flevoland.
9: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Goedemorgen. We beginnen de dag overal droog in Flevoland. De zon die schijnt geregeld. Maar er trekt ook wat sluierbewolking over de regio. Dus de zon die is af en toe wat waterig van karakter. En vanmiddag loopt de temperatuur uiteindelijk op naar zo'n 15 of 16 graden op de meeste plaatsen. En daar bestaat de meest matige wind uit de noordelijke richtingen. Ook vanavond en vannacht is het overal droog met een mix van wolkenvelden en enkele opklaringen. En de temperatuur die daalt uiteindelijk naar een graad of 4 of 5 op de meeste plaatsen. En vanaf morgen ja, zitten we opeens echt wel in een beduidend koudere luchtsoort. In de middag, maandagmiddag, wordt het niet veel warmer dan een graad of 10. Er trekken meerdere buien over de regio en er staat echt wel flink wat wind uit noordelijke richtingen, terwijl de gevoelstemperatuur nog een stuk lager ligt.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedemorgen.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Uittip.
1: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een Uittip. Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
4: Voor het maaien van je gras.
3: Voor het reinigen van je terras.
4: Voor het snoeien van je haag.
3: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
5: Stihl, sterk werk.
6: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
7: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
3: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
5: Stihl, sterk werk.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
10: Nu, later en altijd.
11: Ga je bijna met pensioen?
12: Ja.
11: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
12: Nee.
11: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
9: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
13: Straks op de radio, adres onbekend.
14: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 12 uur.
15: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan de dodelijke Andes-variant van het virus overleden. Van de passagiers die nog aan boord zijn, heeft niemand symptomen, maar het virus heeft een incubatietijd van een paar weken. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het Hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. In Zutphen is bij een huiszoeking bij een man van 23 een hoeveelheid drugs en €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat de man op straat zich verdacht gedroeg en iets gaf aan een 19-jarige man. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de man van 19 een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. De man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij beide mannen is daarna een huiszoeking gedaan, waarbij het geld, de drugs en wapens werden gevonden. Bij de man van 19 thuis werd niks gevonden. Wielrenner Adam Yates gaat vandaag niet van start in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard ten val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. Twee andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. Het weer droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 13 graden in het noorden en 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Wij zijn Medipoint.
17: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
18: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
17: En voor de sta-opstoel van Toon.
19: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
17: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
20: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
17: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
21: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
22: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
23: Oh yeah.
22: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
24: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
25: Dynamisch.
24: Maar in de winter wil ik zekerheid.
17: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
26: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
27: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
28: Dit is Flevoland.
29: Tot 2 uur, adres onbekend.

0: adres onbekend.
1: En waar je ook bent, een goedemiddag. Dankjewel. Wij merkten dat Moederdag in de lucht hing door de verhalen die ineens spontaan binnenkwamen die vooruit liepen op vandaag. Moeder Marta Martens, je zoon van 54, wacht op jou. En Willeke heeft een moeder van 85. Ze heet Gree. Nee, haar vader is er al lang niet meer. Maar een foto van hem van Freek de Gooier zou een ereplaats krijgen.
2: Vorige week.
1: Toen liepen de oplossingen binnen, maar nog niet voor de half-Braziliaanse Christiane de Rode Torres. Zij spreekt nu 4 jaar Nederlands en zo lang is ze ook weg uit haar geboortestad Rio de Janeiro. Ze hoopt op aansluiting hier. Er moet hier familie wonen. Ina Westerink met name, die ze vroeger wel eens zag, maar de band met Ina's broer was toen sterker.
3: Ik zag haar broer, Bart Westerink, omdat hij naar Brazilië ging, regelmatig op bezoek. En ook heeft Bart getrouwd met een Braziliaanse vrouw.
1: Waarom?
3: En toen heeft Bart voor een lange periode in Rio de Janeiro gewoond.
1: Ja, ja.
3: Maar volgens mij, als ik me goed herinner, mijn moeder heeft niet een goed relatie met Ina. En misschien daarom had ik haar niet gezien.
1: Ja, dat is jammer. Ze heeft de archieven al wel ingezien. Van Ina bestaat geen persoonskaart, dus is zij niet doodverklaard. Ze zoekt gericht.
3: Ik denk dat in Amsterdam.
4: En ik zit te rekenen, hè? Maar dan zou het best eens kunnen zijn dat als ze inderdaad nog leeft, dat ze misschien al wel 90 is.
3: Ja, ja. Zeker, ze is in 17 mei 1944 geboren. Dan ja, bijna 90. Mijn moeder is al 91. Ik zou heel graag Ina ontmoeten, zien.
1: Ja, we rekenen nog even verder. Is het optimisme terecht? Moeder is 91. Waarom zou tante Ina volgende week niet 82? Dat is beter worden. Het bleef vorige week verdacht stil. Ina Westerink stond wel op, maar dat was een heel andere Ina. Amy, ook de zoekbrigade is weer een week verder.
5: Ja, wij weten inmiddels wel iets meer. Wij ontdekten dat jouw achternicht Ina Westerink getrouwd is geweest met de volgende meneer. Wijnandus Johannes Maria Greefkens. Hij is geboren op 14 juli 1945 in Sittard en overleden in 2024, nog niet zo lang geleden. Ina en Wijnand trouwden in 1969 in, daar is die Amsterdam, maar scheiden ook van elkaar in 1973. Hij vertrok daarna naar Engeland, maar zij, Ina Westerink, bleef in Amsterdam. En nu het goede nieuws, zij moet met alle zekerheid nog leven. Zo vertelt het Centrum voor Familiegeschiedenis ons. Dus daarom nog één keer. Ina Westerink uit Amsterdam, waar ben je op 0800 30 30 300?
6: Ja, 10 weken lang openbaart zich een verhaal uit het uitnodigende archief van 55 jaar Adres Onbekend. Een verhaal dat we nieuw leven inblazen in onze podcastserie Uit het Oog.
1: Hoe zou Leonieke vandaag Moederdag vieren? Dit verhaal is nog vers, zeker voor Leonieke zelf. Maar ook een lang verhaal teruggebracht tot een samenvatting van 8 minuten vol verbazing. De moeder van Leonieke heet Perla. Ze kwam van de Filipijnen in een uitwisselingsproject met een ziekenhuis. De Filipijnse meisjes die overkwamen vonden onderdak bij een sympathieke huisbaas. En moeder raakte zwanger. Maar zwanger van wie?
7: Toen kreeg ik een meneer aan de telefoon en die zei van ja, die Filipijnse meisjes die kwamen dus in Nederland. En mijn moeder is dus in verwachting geraakt van de meneer die al die meiden onder zijn hoede had. En het is wel echt een liefdesverhaal, want hij was verliefd op haar. Hij wilde scheiden van zijn vrouw om met mijn moeder door te gaan.
1: Maar dat ging niet door. En die tipgever, die meneer aan de telefoon, vertelde er niet bij dat hij zelf de meisjes opving. Sterker nog.
7: Nou, dat was dus mijn vader. Die heb ik gewoon toen aan de telefoon gehad.
1: In deze podcast vol verbazing, pa hield zich van de domme.
6: Voor de Adres Onbekend podcastserie Uit het Oog kun je terecht in je favoriete podcast-app en op adresonbekend.nl.

0: Sweet Soul Music. Hij schreef het samen met Otis Redding.
1: Toen ik zelf kinderen kreeg, zette het me aan het denken. Je zal toch maar je kind moeten afstaan en hem dan nooit meer mogen zien. Dat gold voor zijn eigen moeder, van wie hij weet dat ze Martha Martens heet, uit Den Haag. Ze raakte in 1970 zwanger van een buitenlandse man en noemde haar zoon Fred. Frederik Martin Martens. Ze heeft niet lang van hem kunnen genieten.
0: Nou, geboren Fred, jij komt hier binnen als Martin. Van wie heb jij die naam?
2: Die hebben mijn adoptieouders gegeven. Omdat ik van geboortenaam was ik Frederik Martin. En hun hebben daar als roepnaam Martin van gemaakt.
0: Ja, heeft dat jou bezig gehouden dat je geadopteerd bent?
2: Nee, helemaal niet. Ze hebben het vanaf jongs af aan hebben ze het uitgelegd hoe het zit. En op een gegeven moment ga je het begrijpen. En ja, ik heb er mee leren leven, zeg ik maar, op die manier.
0: Ja, en zie je er ook anders uit dan de rest van het gezin?
2: Ja, ik ben lichtgetint. Dus dat is wel iets wat ik, waar je wel vragen over had. Maar dan zei ze wel in het dorp bij ons, in Rijnsburg, zei ze wel eens, joh, je bent van de melkboer. En dan maak ik altijd een grapje van de chocomelkboer, want ik heb een kleurtje.
0: Dat impliceert dat je van een buitenlandse vader bent?
2: Ja.
0: Ben je in hem ook geïnteresseerd?
2: Nee. Oh. Daar is ook helemaal niks van bekend verder.
0: Nee. En je moeder, Martha Martens, heb je haar ooit gezien?
2: Ik heb haar voor zover ik weet niet ontmoet. Maar we gingen vroeger altijd naar de dierentuin in Wassenaar. En ik hoorde later van mijn ouders dat ze daar afspraken met haar. Ja, en heel diep in mijn geheugen heb ik een herinnering dat er altijd een blonde vrouw was. Die daar ook altijd was als wij er waren. En dan zat ik in het speeltuintje te spelen en dan zag ik haar altijd staan. Maar ze hebben ons nooit ontmoet om naar ons toe te komen.
0: Dus die is altijd op afstand blijven kijken naar jou?
2: Ik heb zo, ja, dat die gedachte heb ik. Die herinnering. Dus ja, of dat waar is, weet je natuurlijk. Misschien was het een medewerkster.
0: Ja.
2: Dat kan natuurlijk ook, maar ik heb wel zo'n herinnering.
0: Bijzonder.
2: Ja, en dan had je eigenlijk bij de dierentuin uitkwam, bij de speeltuin. Daar stond ze dan op een hoekje achter, een beetje verscholen. Zo'n herinnering heb ik in ieder geval.
0: Ja, had je er maar gedag gezegd, hè?
2: Ja, maar ik was toen heel klein. Ik wist ook niet waarom ik elke keer daar naartoe ging, naar de dierentuin. Ik vond het ook een hele leuke dierentuin.
0: Ja.
2: Dus, maar waarom ik daar kwam, ja, gewoon voor de dierentuin. Ik wist niet dat ze daar afspraken.
0: Maar je kwam er heel vaak. Dus op een gegeven moment had je dat ook wel gezien, denk ik.
2: Ja, dat was een leuke speeltuin, voor zover ik weet, toen ik klein was. Dus van, en ik vond het altijd leuk met dieren. Dus,
0: ja. Wat weet je van de omstandigheden waarom Martha Martens jou heeft afgestaan?
2: Nou, wat ik ervan begrepen heb van mijn ouders is omdat ze erg jong was. Ze was volgens mij 14,5 toen ze zwanger raakte of tot ik geboren was. Dus in ieder geval rond de 14, 15 was ze. En ze moest haar van haar familie moest mij afstaan. Ja.
0: Waar is voor jou de nieuwsgierigheid naar haar begonnen?
2: Eigenlijk omdat mijn vrouw ernaar ging vragen van ik zou wel meer willen weten. En toen had ik gezegd tegen haar van nou als je dat echt graag wil weten. Ik zeg dan mag je van mij zoeken maar je hoeft tegen mij niets te vertellen. Want ja ik heb het een plekje gegeven. Dus ik was eigenlijk, ik had het boek gesloten. Alleen toen kreeg ik een dochter in 2010 en die had blond haar en blauwe ogen. En ik heb natuurlijk een tintje, dus ik ging me eigenlijk afvragen van, ja, hoe ziet ze eruit? Hoe ziet mijn biologische moeder eruit? En ook die herinnering die ik had van vroeger, ook een blonde vrouw. Ik denk, zou dat er geweest zijn?
0: En je vrouw is niet toevallig blond met blauwe ogen?
2: Haar vader wel.
0: Nou ja, dus het kan ook nog in die kant zitten.
2: Nou ja, maar dat heb ze ook uitgelegd. Ze zegt, dat heb ze ook opgezocht. Dan moet er aan mijn kant ook

0: iemand zijn met blond haar en blauwe ogen. Anders kan dat niet zo zijn dat mijn dochter zo dat heb.
1: Ja.
0: Ik heb er geen verstand van, maar mijn vrouw had het uitgezocht.
1: Ja, maar je doet het niet voor je vrouw. Je doet het inmiddels ook voor jezelf.
0: Nou, ook grotendeels voor haar. Want ja, weet je, ze hebben mij toch af moeten staan. En ik denk, als zou ik zo mijn kind af moeten staan, dat ik de rest van mijn leven toch ongelukkig zou zijn.
1: Ja, voor haar is hier, voor Marta Martens, hoe staat die biologische moeder hierin? Volgens het voogdijregister wonen ze in 1971 bij haar ouders in de Van Diemenstraat op nummer 118 in Den Haag.

0: altijd melancholiek. Lie to me. Martin van Zuilen heeft heel Chris Isaak nagedacht. Wat hij zijn moeder kan meegeven. Hoe hij haar duidelijk kan maken dat zij, Martha Martens, welkom is. Als moeder en als oma. Martin, wat denk je? Wat kan haar deze kant op helpen?
1: Ja, dan kijk ik. Wat ik weet is dat ze jong was en dat ik het kan begrijpen dat ze moest afstaan. En dat ik er verder helemaal geen kwade gevoelens bij heb. En ik geef wel de kans geven dat ze, als zij dat wil, dat ze toch kan zien wie ik ben. En ik dat ook kan zien wie zij is.
0: Is er nooit een signaal geweest van haar kant? Dat je denkt van, misschien toen wel in dat dierenpark was en haar. Maar daarna nooit meer een mevrouw die aanklopte?
1: Nee, nooit meer.
0: En je bent niet op zoek naar die tussen aanhalingstekens buitenlandse vader. Omdat je geen behoefte hebt? Of omdat je denkt, dat lukt me toch niet?
1: Nee, ik heb daar geen behoefte bij. Ik heb, volgens mij is het een foutje, iets gebeurd vroeger. Gewoon een foutje, en waardoor ze zwanger is geraakt. En verder geen contact meer met die man had, volgens mij.
0: Enig idee waar hij vandaan komt?
1: Ook niet. Ja, ik zeg altijd Brazilië, want daar komen de beste voetballers vandaan. dat zeg ik altijd. En dat heb ik ook vanaf jongs af aan volgehouden, dat ik wat Brazilië is. En voor de rest weet ik er niks vanaf.
0: Dus jouw omgeving kent je als chocolademelk en als die Braziliaanse zoon.
1: Ja, kijk, ze kennen hem hier als Martin van Zuilen natuurlijk. Als Rijnsburger, echte Rijnsburger, zeggen ze altijd. Ik ben hier echt opgegroeid in het dorp. Maar ik zeg altijd Brazilië. Met 2K ben ik ook altijd voor Brazilië. Ook voor Nederland natuurlijk, maar ook voor Brazilië altijd al.
0: Ja, toch een beetje voor je vader.
1: Ja, als dat. Ik weet niet of hij daar vandaan komt, maar ik zeg altijd van wel. Dat Braziliaanse roots heb.
0: Nou, we concentreren ons voorlopig dan maar niet op je vader. Maar alle ballen op Martha Martens. Geboren 1970 op haar 14e. Dan moet zij nu rond de 70 jaar zijn. Zoekbrigade, Emilie de Boer.
2: Ja, onze zoekbrigade vindt het altijd een mooie taak om de archieven in te gaan. Daar vinden we vaak van alles, maar hier vooralsnog niet. We hebben gekeken in oude telefoongidsen van Den Haag. En in ieder geval in de jaren 1965, 69 en 78 helemaal geen Martens gevonden in die hele Van Diemenstraat. En er is ook al verder gekeken en de conclusie is dat ook in ieder geval in 1996 en 2003 in heel Nederland geen enkele vermelding is op haar initialen CMW Martens. Tja, dan ga je je afvragen, hoe kan dat nou? Toen zijn we ook nog gaan kijken wat er in de omgeving van dit adres al een lange tijd zit. Misschien een rondje langs de velden, dat iets uithaalt. We kwamen uit bij een schoenenwinkel, Johan Wassenaar. Er nam daar een mevrouw op, 61 jaar oud. En die vertelt dan dat ze is opgegroeid in de buurt. Maar als we dan vragen naar de familie Martens, familienaam, maar ook Martha Martens, dan zegt ze, ja, dat zegt mij niets. En dus kunnen we maar één ding doen vandaag. En dat is oproepen met alles wat we hebben. En hopen dat dit herkend wordt vandaag. We hebben haar volledige voornaam. Dat is Cornelia Martha Wilhelmina Martens. Maar men zal haar toch kennen als Martha Martens. Ze zal nu rond de 70 zijn. En toch maar weer dat adres. Laatst bekende adres met zekerheid. De Van Diemenstraat 118 in Den Haag. 0800 30 30 300. Als je in die straat gewoond hebt of nog steeds woont. One side of me is warm and quiet.

0: Die mooie liedjes die al 20 jaar op de plank wachten van toen Neil Diamond nog een 60er was.
1: Word ik gezocht?
0: Familie Tiebe uit Drenthe, kom ons tegemoet. Greetje wil graag verhalen horen over haar opa Hendrik Tieben. Greetje weet dat haar oma Grietje in de oorlog dienstmeisje werd bij deze Hendrik Tieben. En ze was snel zwanger van hem. Maar beide hadden al 12 kinderen. Oma was ook weer snel bij hem weg.
2: En dat heb ik ook gelezen in een brief. Een brief van mijn oma die ze gestuurd heeft later aan mijn moeder. Daarin stond, ik ben fout geweest. Daar bedoelde zij dus dat ze gemeenschap had gehad. Hij wilde wel met haar trouwen. Dat was natuurlijk wel gemakkelijk, want hij had natuurlijk 12 kinderen. Dus dan had je een moeder voor je kinderen. En een vrouw in bed.
3: Ja, oma verdween. Hendrik Tiebe is getrouwd geweest met Maria Tekela en later met Jeltje Gené. Zij stierf in 1971 in Winschoten. Hendrik zelf overleed na een brommerongeluk op 86-jarige leeftijd in Emmen. Dat was in het jaar 1979, toen zijn adres de A22 in Barnflair was. Kunnen met name de kinderen van Bernard Tiebe en Ria Dijkstra meer vertellen.
0: Wij waren 4 handen op 1 buik. Zo begint Ria over haar zus Ineke Driessen uit Enschede, die er al lang niet meer is. Al 63 jaar. Het was 7 juni 1963 toen Ineke stierf na een hartoperatie. Ze was nog zo jong, 7 jaar oud. En haar zus ervaart het als een litteken dat nog geregeld wordt opengekrabd. De zussen zaten op de Rembrandtschool in Enschede.
3: En Ria hoopt op herinnering van klasgenoten lang geleden. Maar dat moeten ze nog weten. Leerlingen die in 1963 met Ineke Driessen op de Rembrandtschool in Enschede zaten. In de klas van juffrouw Wegman. Zij was ook op Ineke's begrafenis in Zwartsluis. De familie Driessen woonde in de Thomas de Keizerstraat nummer 111 in Enschede.
0: Uw naam valt nog niet zo lang. Lorenzo López Fernando uit Spanje. U heeft in de jaren 60 in Hilversum gewoond. En u bent de vader van Sylvia. En zij hoorde dat zelf van een zus bij de borrel nadat hun beide ouders waren overleden. Toen ging het ineens los. Sylvia, jij snapt toch wel dat je niet van pa was, hè? En haar zus is ook niet van pa, maar van nog een andere Spanjaard.
4: Mijn zusje is geboren ook van een Spanjaard die bij ons thuis kostganger was. En mijn vader heeft gewoon nog 8 jaar lang met hem op diezelfde huiskamerbank gezeten, terwijl mijn vader wist dat het kind van hem was.
3: Moeder Martijntje Puik kreeg eerst 2 kinderen met vader Jan. Toen kwam kostganger Lorenzo López Fernando, de vader van Sylvia uit 1966. Hij woonde bij haar opa en oma in de Erfgooierstraat in Hilversum. Hij heeft daar een paar jaar gewoond. Hij moet rond 1942 zijn geboren in Madrid. En later kreeg moeder dus nog een kind van weer een andere Spanjaard.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Michel Fugain met 15 zangers en zangeressen en 11 muzici eromheen. Le Bic Bizarre in Ringeding.
1: Hij was een groot man, meer dan 2 meter. Groot en sterk in alle opzichten. Hij had een ontembare liefde voor het leven, voor de natuur en voor de walvissen. Pieter Lagendijk was betrokken bij de oprichting van Greenpeace en was veel van huis op het schip The Rainbow Warrior. Er liep altijd een blauwe luchtpostdraad tussen ons.
0: Dat klinkt schitterend, Jeroen. Joke Hilhorst, een blauwe luchtpostdraad verbond jullie?
2: Ja.
0: In wat? Wat was jullie band?
2: Het verbond ons, ja. Ik zeg altijd, het was een soort zielsverwant. En hij stuurde mij, als hij op reis was met de Rainbow Warrior, altijd luchtpostbrieven. Dus van die dunne blauwe brieven.
0: Ja.
2: En ik had er veel van die brieven, maar die zijn allemaal zoek geraakt bij mijn verhuizing. Slordig. Tot mijn grote verdriet.
0: Jammer, hè?
2: Ja.
0: En waar gingen die brieven over?
2: De brieven gingen over zijn belevenissen tijdens de reizen die hij deed. Hij is, ik kan me nog heel levendig herinneren dat hij schreef dat hij was opgepakt in Peru en daar in de gevangenis zat.
0: Hij deed het met gevaar voor eigen leven.
2: Ja, dus. Ja. Dat was hij. Wat hij deed was echt met gevaar voor eigen leven. Hij zat vaak in zo'n rubberbootje. En hij was eigenlijk als het ware een soort buffer tussen de Rainbow Warrior en het schip wat ze wilden. Ja, waar ze eigenlijk van wilden dat ze zouden stoppen met walvissenjacht.
0: Ja, en voor dus, jou was dus altijd, als we het persoonlijk maken, altijd maar weer de vraag wanneer er een volgende brief kwam en of dat goed nieuws was. En waarom schreef hij zijn brieven aan jou?
2: Ja, misschien ook aan anderen, maar ik kreeg ze in die. Dat heb ik me eigenlijk nooit echt afgevraagd. Maar we waren echt hele, hele, hele goede vrienden.
0: En waar is dat begonnen?
2: In de kerk van de universiteitsgemeente in de Geertekerk. Dus wij gingen zondags naar de Geertekerk. En daar heb ik hem ontmoet bij de koffie na afloop een keer. Maar de exacte datum weet ik niet meer.
0: Dat doet er ook niet toe. Maar daar is het contact begonnen.
2: Daar is het begonnen, ja.
0: Daar begon hij ongetwijfeld lange, boeiende, gepassioneerde verhalen te vertellen.
2: Over toen ik hem ontmoette. Hij was laborant geweest, maar hij was die biologie gaan studeren in die periode. Hij woonde op de IBB-laan toen. Dat is een studentencomplex, studentenflat. Ina Boudier-Bakkerlaan in Utrecht. Nummer 133 of zoiets. Ja, 133, daar woonde hij. Toen ik hem leerde kennen.
0: En het was een grote, sterke man?
2: Een hele grote, sterke man, ja, echt. Ik denk, hij moet zeker 2 meter geweest zijn. Hij had hele grote handen. Hij was gewoon een hele sterke man ook om te zien.
0: We plaatsen hem wel in de verleden tijd.
2: Ja.
0: Wat is er gebeurd met hem?
2: In 1984 kwam hij terug van een reis. En toen bleek hij diepveneuze trombose te hebben. En daar was in die tijd eigenlijk nog niets aan te doen. En hij mocht niet meer reizen. En dat heeft zijn ziel zo geknakt dat hij ervoor gekozen heeft om niet meer verder te leven.
0: Maar dat was in 1984.
2: Ja.
0: Dan is hij nog geen 40 geworden.
2: Ja, heel. Ja, het is nog steeds tot op de dag van vandaag voor mij onbegrijpelijk. Hij heeft dat besluit genomen. En ondanks het feit dat ik altijd het idee had dat ik heel close met hem was. Ik wist altijd wanneer hij weer terug was. Hè? Ook, we hadden geen telefoon toen en we hadden geen e-mailtjes en geen WhatsAppjes. Maar ik wist wanneer hij terug was. En dat is een paar keer ook bewezen gezien.
0: Hij was daarmee een hele goede vriend geworden. Iemand die met je meedroeg.
2: Een hele goede vriend.
0: Was hij geen man voor jou geweest?
2: Daardoor durfde ik toen niet over na te denken.
0: Ik twijfelde ook of ik hem moest stellen deze vraag.
2: Ja, dat is prima. Maar ik was dol op die jongen, maar ik heb nooit op die manier gedacht. Hij was altijd zo begaan en bevlogen met walvissen en alles wat daar mee te maken had. Zijn reizen. Hij was meer weg, bij wijze van spreken, dat hij thuis was.
0: Ja, ik moet nu ook wel denken aan die gestrande bultrug, die Timmy heet. Ja. Die er eerst was en toen niet was en nu met een zendertje verdwenen is, nu dood lijkt. Denk jij dan ook, wat zal hij daarvan gevonden hebben?
2: Ja, hij was fanatiek in het redden van de walvissen. Dat was zijn passie. Dat is wat hij wilde. Ik denk dat hij het fijn gevonden zou hebben dat ze de moeite deden om hem te redden. maar ook toch wel het dubbele daarin gevoeld heeft.
0: Want de commercie die er ook aan hing.
2: Het ging wel ver.
0: Ja. Ja. Nou goed, wie kan dat beamen? Wie kan meer vertellen over Pieter Lagendijk? De man van Greenpeace, de man van de Rainbow Warrior. 0800 30 30 300.

0: Telau in het Resto Bekend met We zijn wie we zijn. Met liefde praat Joke over de vriendschap voor Pieter Lagedijk. Hij woonde aan de Catharijnensingel 130 in Utrecht. Dat is mooi. Ja. Hij voer voor Greenpeace op de Rainbow Warrior. Een van de oprichters van Greenpeace. Zo staat hij bekend. Hij stierf in 1984. En jij zoekt herinnering. En wij zitten naar je te luisteren. En denk ik, dan heb je daar toch al heel veel van. Je hebt toch al heel veel herinnering.
1: Ik heb heel veel herinneringen van mezelf. En ik heb geprobeerd om via Greenpeace nog meer herinneringen te krijgen. Maar daar werken blijkbaar hele jonge mensen die geen idee hadden wie Pieter is. Dus dat vond ik ook heel verbazingwekkend.
0: Alleen daarom is deze zoektocht er al, denk ik.
1: Ja, precies.
0: Om hem levend te houden.
1: Ja,
0: nou, hoe ver wil je daarin gaan? Stel dat je familie zou vinden of je zou oude vrienden van hem vinden. Of mensen die ook met hem meevoeren.
1: Geweldig.
0: Is hij geen boek waard?
1: Oh, wie weet, ja, schrijven kan ik wel. Dus het zou misschien, ja, het klinkt arrogant, maar ik kan wel schrijven, ja.
0: Nou, dat is misschien best
1: en,
0: een goed idee.
1: Ja, dat, nou, ik, ja, hij is best een boek waard, zeker.
0: En wat belangrijk is, jij hebt hem los moeten laten omdat hij er niet meer was. Op het moment dat het voor jou helemaal niet aan de orde was. Je had nog veel meer met hem mee willen maken.
1: Zeker.
0: Heb je wel dingen van hem meegenomen in jouw leven?
1: Ik heb meegenomen dat ik heel graag naar plekken wilde waar hij ook geweest is. Dus we hebben in 2016 een cruise gemaakt waarbij we in Spitsbergen zijn geweest. Dat was heel bijzonder. Wat een bijzonder land is dat. En daarna zijn we op dezelfde reis in IJsland geweest. En toen hebben we een walvistocht gemaakt om walvissen te zien. Dat leek me altijd zo bijzonder. En op die tocht, als een walvis springt, dan maakt hij een bepaald soort ronde, dat noemen ze een vloek. En toen werd er een walvis gespot die niemand nog kende. En toen heb ik aan de wetenschapper die aan boord was, dat was een Nederlandse man, heb ik het verhaal van Pieter verteld. Dus dat hij zo passie had voor walvissen en om ze te redden. En toen zei hij, ja, deze walvis moet nog een naam hebben. En toen hebben ze hem Pieter genoemd.
0: Oh.
1: En dat is iets wat ik nooit zal vergeten, waar ik nog de tranen van in mijn ogen krijg.
0: Ja, ik zie het.
1: Zo mooi.
0: Ja. En die zwemt mogelijk nog ergens.
1: Ik hoop dat hij nog leeft.
0: In de open zee.
1: Ja, dat hoop ik wel. Bij IJsland hebben we hem gezien. En en ik moet nog naar de Seychellen, want daar is Pieter ook geweest. Maar daar was ik nog niet geweest. Dus daar ga ik zeker nog een keer naartoe.
0: Ja, wij gaan juist terug de geschiedenis in naar Pieter zelf en wie hem gekend heeft, Amy.
2: Ja, we maken vandaag een boek over Pieter Lagedijk.
1: Dat zou kunnen.
2: Dan eerst zoeken op die naam. Dat levert een paar mooie artikelen op die verschenen zijn na de dood van Pieter. Ik heb geen idee of jij deze al hebt, maar de zoekbrigade wil je ze niet onthouden. Er is zelfs een artikel met citaten uit het dagboek van Pieter.
1: Oh,
2: en hier een artikel over Pieter waarin hij postuum wordt onderscheiden in 1984. Ik geef je alles even door. Buig naar me toe. Want de zoekbrigade, alsjeblieft, vindt ook nog een overlijdensadvertentie van Pieter Lagedijk. Ik weet niet of jij die hebt. Die is jou wel bekend, gok ik. Maar ik heb hem er voor de zekerheid bij gedaan. Dat geeft namelijk ook weer aanleiding om verder te zoeken. Want zijn familieleden, die staan daarop vermeld. De volgende namen komen we dan tegen. En laten we ze ook vooral noemen, want wie weet luistert een van hen vandaag wel. We zien staan Leo, Monica, Piet, Idelet, Marnik, Charlotte en Guido. En een correspondentieadres van toen. Dat is de Colijn de Nolen 6 in Kampen. Voor die hele familie Lagedijk roepen we daarvoor op. Maar ik zie ook een ander adres staan. En dat is dan weer in Dronten. De Reiger nummer 64. Nou, voor wie dat herkent, 0800 30 30 300. Heb je al kunnen kijken naar de artikelen?
1: Ik heb ik zie de advertentie. Daar staat dus familie op.
2: Ja. Ja,
1: en de Reiger in Drenthe, ja.
0: Dronten.
2: Dronten. Ja, voordat iedereen naar Drenthe gaat bellen.
1: Dronten.
0: Ja. Dronten. Jij zei zelf ook nog, hij heeft gewoond in Utrecht. En daarvoor heeft hij nog gewoond tot 81 in Bussum.
1: Hij heeft ook in Bussum gewoond, ja, aan de Vlietlaan.
0: Dus als de buren daar misschien willen reageren, kan dat natuurlijk ook. Iedereen is altijd van harte welkom in het eerste zoekprogramma van heel Nederland.

0: Twisting the night away, Sam Cooke. Intussen wordt er weer ouderwets gerend hier in de gangen van Adres Onbekend. Wat heeft dat te betekenen? En waar is Ellen trouwens? Ineens was zij weg. Ik ga even zoektochten ophalen. En daar ging ze, regio in, regio uit, op zoek naar jou.
1: Radio School in de regio.
2: Is dat jouw moeder? Dan mag ze het misschien niet horen. Maar heb jij al wat leuks gemaakt voor je moeder?
3: Ja.
2: En mag ik weten wat het is? Moet dan maar even de oren dicht doen, hè?
3: Ik heb dus een mooi schatkistje gemaakt met hele mooie steentjes erop op school.
2: Echt waar? Ja. En waarom is jouw moeder nou de liefste moeder die er is?
3: Omdat ze gewoon heel lief is.
2: Ja, dat zie ik al. Nou, je bent een hele lieve moeder.
4: Ja, nou, dat vind ik fijn om te horen.
2: Vandaag is het natuurlijk Moederdag. En daarmee zetten we alle moeders in het zonnetje. Maar we kunnen natuurlijk ook andere mensen in het zonnetje zetten. Dus wie kunnen we voor u terugvinden?
5: Een zekere Ria van Haveren. Wij hebben samen in het huis gezeten in Zomeren, in Huizen Witven. Zij zat in paviljoen 3 en ik in paviljoen 2. En ik heb een best wel een lange tijd contact met haar gehad. Maar ik kan er nergens meer vinden. Ze is ooit naar Breda verhuisd. En haar man heette, geloof ik, Ferry.
2: En wat was zij van u?
5: Een hele goede vriendin van mij, ja.
2: En als je aan haar terugdenkt, wat voor herinneringen heeft u dan aan haar?
5: Wij moesten op een gegeven moment naar huis. En daar hadden we geen van beide zin in. Dus ik zeg, weet je wat, we laten band leeglopen. Dus ik laat de band leeglopen. En dan was het nou zeker een half uur tot drie kwartier lopen. Dus we kwamen aan in dat huis. Waarom zijn jullie zo laat? Ja, mijn band was lek. En nou, dat geloofde ze. Ik zei, ja, echt waar, mijn band was lek. Dus, maar ja, ik praat over, even kijken, dik 50 jaar geleden hoor.
2: Heeft u nog iemand die u zoekt?
6: Een hele oude vriend van me. Die ben ik uit het oog verloren en die zou ik dolgraag weer willen ontmoeten.
2: En wie is dat dan?
6: Paul Jansen met dubbel S.
2: En hoe kent u hem?
6: Oh, vanaf de Vreubelschool.
2: Ah, en wat voor herinneringen heeft u aan hem?
6: Hele goeie. We hebben een verschrikkelijke mooie leuke tijd gehad.
2: Heeft u een voorbeeld van iets?
6: Nou, in ieder geval aan de lagere school, aan de technische school. En daarna aan de Vespa Club. Ja.
2: De Vespa Club, dat was op de scooters?
6: Juist.
2: En die hadden jullie allebei?
6: Ja, ja, ja, ja.
2: En dan gingen jullie toeren?
6: Heel veel. En uiteindelijk ook leuke vakanties.
2: Waarheen dan?
6: Joegoslavië.
2: Op de scooter allemaal?
6: Op de scooter.
2: Dat zijn dus wel goede herinneringen.
6: Heel erg goed, ja. Daar denk ik vaak aan terug.
2: En hoe komt het dat u hem uit het oog bent verloren?
6: Nou, daar praat ik liever maar niet over. Mijn schuld.
2: Dus u heeft nog een excuses aan te bieden?
6: In zekere mate.
2: En als Paul dit nou hoort, van wie komt dit dan?
6: Van Gerrit. Dan weet hij genoeg.
2: En als zij dit nou hoort, wat zou je dan tegen haar willen zeggen?
5: Dat ze contact opneemt. Via Facebook.
2: Nee, via ons, Adres Onbekend.
5: Oh, sorry. Adres Onbekend. En mijn naam was Frida.
0: Ja, Frida voor Ria van Haperen. En dan zoeken we ook nog Paul Jansen, dubbel S van de Vreubelschool. Ja, dat zei mijn moeder ook altijd. Moeder Marta Martens uit Den Haag. Ja, die komt nergens voor. Of Amy toch wel?
7: Nou, er belt wel net iemand op. Wim heet hij en hij zegt, ik heb een tijdje met een Marta gewerkt bij de sociale werkvoorziening in Den Haag. Ze had het altijd over een zoontje dat haar is afgenomen. Ik weet niet of het de juiste Marta betreft, maar het verhaal deed me wel sterker aan denken. Ze woonde bij het Leger des Heils aan het Spui in Den Haag. En de leeftijd zou kunnen kloppen.
0: 70 ongeveer nu. Oei.
7: Ongelooflijk wel, hè? Ja, dat... Als het zou kloppen.
0: Ja. Martin?
8: Ja?
0: Het is wat, hè?
8: Ja, dat is zeker wat, ja.
0: Ja, het is natuurlijk nog lang niet zeker. Maar er was eerst helemaal niks van herkenning. En nu ineens een Marta in Den Haag die haar kind heeft afgestaan. Als jij dat bent, ja Amy, wat gaan we dan doen?
7: Nou, dan gaan we natuurlijk meteen erachteraan. Wat ik ook wel treffend vind is dat er een verhaal gaat dat ze brandwonden zou hebben gehad in haar gezicht. Van haar vader, vanwege een geboren zoontje.
0: Jeetje. Dat heeft dan ook weer met jou te maken. Nou, bevestig het. Laat het ons weten op 0800 30 30 300. Dan zijn wij zo weer bij jou terug.

0: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
0: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Nu bij Dirk, Konimex Kroephoek. 99 cent, volgens mij is dat minder dan een euro.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bouw.
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks Bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie olifant.
9: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker, met Bouwgarant.
8: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
10: Straks op de radio, het vervolg van Adres Onbekend.
11: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 1 uur.
12: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Op het Spaanse eiland Tenerife heeft een eerste groep passagiers het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Op dat schip is een uitbraak van het Hanta-virus. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het virus. Een deel zal naar Eindhoven vliegen. De passagiers hebben nu geen symptomen, maar het Hanta-virus heeft een lange incubatietijd. Dus de mensen moeten daarom 6 weken in thuisquarantaine. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur 's avonds, maar een deel van de ongeveer 200 aanwezigen weigerde daarna te vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op rellen. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 agenten raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten een aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. In België is een jongen van 7 overleden bij een ongeluk met een springkasteel. Een windvlaag zou het springkussen de lucht in hebben geblazen, waardoor de jongen zwaar ten val kwam. Hij overleed in het ziekenhuis. De jongen was bij een voetbaltoernooi in de plaats Hamme in Oost-Vlaanderen om zijn broer aan te moedigen. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie doet onderzoek naar het ongeluk. Het weer droog en zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Dit is een uittip. In het Lange Hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
15: Dit was een uittip.
16: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
17: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
18: Oh, wat betekent dat voor mij?
17: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
18: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
17: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
18: En moet ik verder nog ergens op letten?
17: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
19: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
20: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
21: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
22: Dynamisch.
21: Maar in de winter wil ik zekerheid.
23: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
24: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
20: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
25: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
26: Ik krijg een vakantiebroertje.
25: Huh?
26: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan wij spelen en zwemmen.
25: Cool, wil ik ook.
27: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
25: EuropaKinderhulp.nl.
28: Dit is Flevoland.
29: Tot 2 uur, adres onbekend.

0: adres onbekend.
1: Was dat maar elke week moederdag? Wat is het druk vandaag? Den Haag, moeder Martha Martens, 70 jaar. Is zij het, Amy, bij het leger des Heils?
2: Ja, dat is de vraag. Dat weten we nog niet. Maar het komt toch wel heel dichtbij. En het komt nog dichterbij, want er reageert nog iemand vanuit Den Haag. Mevrouw Loes Verkooyen. Zij zegt, ik heb een kamerverhuurbedrijf gehad in Den Haag en er heeft toen een mevrouw Martens een kamer bij mij gehuurd aan de Adelheidstraat 66 in Den Haag. Dit was rond het jaar 1986 en het kan heel goed Martha zijn geweest.
1: Dat zou wat zijn. 0830 30 300. Dan alles over Pieter Lagendijk die ons ontviel. 1984, strijdend voor Greenpeace. Wie sluit zich aan bij Joke die hier aanwezig is? Wie praat ook mee over hem? Nou, Amy. Veel mensen.
2: Heel veel mensen. Ja, jij zegt ik wil wel een boek maken. En je zegt ik wil niet arrogant zijn, maar ik kan ook een boek maken. Nou, ik denk dat het ook echt wel zou kunnen lukken. Want er is een heel mooie ontwikkeling. De familie van Pieter heeft zich gemeld.
3: Wow.
2: Arend Aalbers meldt zich. Hij is getrouwd met de zus van Pieter, met Idelet. En hij stuurt ons om te beginnen een paar schitterende foto's. Je moet weer even voorover buigen. Hier zie je allemaal foto's van Pieter in actie. Pieter op Spitsbergen. Pieter ergens in een bootje in het Noordpoolgebied. En Pieter in discussie met Den Uyl en Vondeling. Waarschijnlijk tijdens een van de walvisconferenties. Ja, je ziet het meteen.
3: Zo'n grote man was het.
1: Oh ja, ik zie het.
2: Ja, dat valt wel op hoor.
1: Ja.
2: Maar Pieter Lagendijk was niet alleen Arends zwager, ook een heel goede vriend. Dus hij zegt, we waren al buren in Kampen en al voordat ik iets met zijn zus kreeg, waren wij hele dikke vrienden. Wilt u Idelet ook spreken? Wacht, ik roep haar er even bij. Dus aan de telefoon zijn ze allebei voor je.
3: Oh, wat fijn. Oh, wat leuk. Nou, echt fantastisch. Ik had echt niet durven dromen dat dit zou gebeuren. Nou. Wat fijn dat jullie aan de telefoon zijn.
4: Ja, dit is Arend. Ik ben in de familie Lagendijk terechtgekomen. In eind jaren 60, 71 zijn we getrouwd.
3: Okay.
4: In het najaar van 71 zijn we nog met Pieter op vakantie geweest in Frankrijk.
3: Oh.
4: We hebben heel veel van hem meegekregen. We woonden ook in Bussum toen hij in Bussum woonde. Ja, dus we kwamen regelmatig bij elkaar over de vloer.
1: Ja.
4: Heel veel haar verhalen meegekregen. Als hij bij ons op bezoek was en mijn vader was er toevallig bij. Dat was een politieman in hart en nieren. Zware discussies over geweldloze acties en zo. Dat was volgens Pieter was dat geweldloos. En volgens mijn vader, de man van de openbare orde. Nou, zei hij, daar zet ik vraagtekens bij. Alles wel in goede harmonie. Want ik denk dat mijn vader zelfs heel erg veel bewondering voor hem had.
1: Ja, ook al.
4: Dat kon hij niet, wilde hij niet uiten. Maar achteraf,
1: kon hij daar niet omheen?
4: Nee,
1: ja.
4: Dat kon niet.
1: Dus hij was misschien wel groter dan de standpunten waar hij zich tegen verzette.
4: Jawel, zeker.
1: Hey, doet het u ook goed, hè? Er wordt met liefde, met warmte door Joke over Pieter verteld.
4: Ja.
1: Luistert u zich daar ook aan?
4: Jawel, zeker. Alleen het rare is, ik heb in de familie rondgebeld. Niemand kent de naam Joke. Dat vonden wij een beetje vreemd.
1: Ja, nou, vind ik ook.
3: Ik heb toen de tijd mee de uitvaart georganiseerd. En ik heb tijdens de uitvaart ook gesproken.
4: Oh, kijk eens aan. Ja,
3: maar,
4: hebben de orde van dienst hebben we natuurlijk nog wel. En het was in de Janskerk.
3: Het was in de Janskerk, ja.
4: Ja, het heel bijzondere was dat we, als je daar binnenkwam, dat je walvismuziek hoorde.
3: Precies.
4: Walvisgeluid.
3: Ja, echt geweldig. Ja,
1: ja en het walvisgeluid klinkt vandaag hard. Ze is niet onopgemerkt gebleven als dit het verhaal is. Jullie kunnen langdurig verder praten. Wij hopen op nog heel veel meer reacties die we allemaal zullen bundelen. Wie weet waar
3: tot
1: dat
3: volgende keer. Tot horens.

0: Ja, dan zouden er eigenlijk van die walvisgeluiden onderdoor moeten komen. What a wonderful world, Louis Armstrong.
1: We gaan het toch doen, toch zoeken voor onze oude moeder, Gray. Ze is 85 jaar, heeft last van ouderdomsdementie. En ze wil

0: eigen moeder. Heb jij moeder Gray verteld over deze ultieme zoektocht van je?
1: Ja, klopt. Op Koningsdag bij de koffie.
0: Wat vond ze?
1: Ze begon spontaan te huilen.
0: Ja. En wat denk je, zou ze nu zelf ook mee kunnen praten?
1: Nee, dat is te emotioneel voor haar.
0: En heeft dat ook met die dementie te maken of speelt dat hierin geen rol?
1: Nee, ik denk dat ze echt een enorme rugzak heeft vanuit haar leven van vroeger. Dus dit kan ze echt niet aan.
0: Nee, en we moeten die rugzak wel in. Het gaat om haar vader Freek de Gooyer. Hij was in het gezin toen ze aan het begin van de oorlog werd geboren. Toen was hij er nog?
1: Ja.
0: Hoe lang is dat geweest?
1: Mijn grootouders zijn in 1948 gescheiden. En toen is hij, voor zover ik weet, uit het leven verdwenen. Ik weet wel, toen mijn moeder is getrouwd op haar 17e, is hij nog even in beeld geweest omdat hij een handtekening moest zetten.
0: Bij een huwelijk of zo?
1: Ja, en ze hebben hem moeten opzoeken. Hij was niet, hij was natuurlijk wel genodigd, maar hij kwam niet opdagen. Dus toen zijn ze in de auto gestapt en zijn ze naar hem toe gereden.
0: Op de dag van de bruiloft?
1: Ja.
0: Wat verschrikkelijk. Ja. En hij was dus een man die al een groot gezin had achtergelaten.
1: Ja.
0: Hoeveel kinderen waren er?
1: In dat gezin waren er 5 kinderen.
0: En bleven die kinderen allemaal bij hun moeder Gerritje Top?
1: Mama bleef bij de grootouders van haar vaders kant. En de andere 4 kinderen zijn met oma Top mee naar Nijkerk gegaan.
0: Dus alle kinderen gingen mee, behalve jouw moeder Gray.
1: Ja.
0: Heeft je moeder daar last van gehad?
1: Ja.
0: In welke zin?
1: Ze stond een soort van buiten het gezin. Maar toen we het aan haar vroegen van waarom is dat zo gegaan, toen zei ze, omdat ik het anders zo sneu vond dat mijn vader alleen zou zijn.
0: Oh, ja, dat verandert de zaak.
1: Ja.
0: Dan heeft ze daar zelf invloed als kind op gehad.
1: Ja, sneuvel. Maar ze heeft wel heel erg het gemis van de moeder en de rest van het gezin gevoeld altijd. Ja.
0: Enig idee waar vader Freek de Gooyer gebleven is?
1: Wat wij weten is dat hij in Bleskensgraaf woonde toen mijn ouders in 1958 gingen trouwen. Daarna weten en Papendrecht schijnt hij te hebben gewoond, wordt me net gesouffleerd. En dat hij dan in België is overleden, dat is eigenlijk in grote lijn alles wat we weten.
0: En heeft hij in de tussenliggende jaren nog ooit omgekeken naar zijn oudste dochter Gray?
1: Hij heeft ergens in de jaren 80 een brief gestuurd aan mijn moeder. Toen was hij denk ik al ziek. En toen wilde hij contact. Maar dat wilde mama toen niet.
0: Waarom niet?
1: Ja. Weet ik niet. Ik denk te pijnlijk op dat moment.
0: En dat was ergens in de jaren 80?
1: Ja, zeg ik dat goed? Tussen.
0: Ja, je hebt een nichtje naast je staan. Die souffleert jou aan alle kanten. het was een brief in de jaren 80.
1: Ja.
0: Heb jij die brief toen gezien?
1: Ik denk in de jaren 90. Dus tussen 90 en 2000 is de jaren 90. Hè?
0: Ja.
1: Ja, oké. Okay. Nee, dan is het in de jaren 90 geweest. Ik denk dat hij al ziek was. Ja. En hij is in 99 overleden natuurlijk.
0: Oh ja, nou, ja, natuurlijk. Dat komt omdat jullie daar de gegevens van hebben kennelijk. Want er is niemand bij geweest, neem ik aan.
1: Ik denk zijn zoon, Freddy.
0: Ja, die we zoeken vandaag.
1: Ja.
0: Want weten jullie ook op deze manier dat hij een zoon heeft die Freddy moet heten?
1: Nee, we hebben alleen het, hoe noem je dat? Dat bitprentje. En daar staat Freddy Corporaal op.
0: Op het bitprentje uit 1999, het bitprentje van hun vader. Maar dat moet in België geweest zijn, neem ik aan, want daar is hij overleden.
1: Ja.
0: Weet je dan ook wie de moeder is van Freddy Corporaal? Willy Corporaal is de moeder.
1: Ja.
0: Het laatste wat jullie zagen in werkelijkheid was die ene brief. Is die wel open gegaan of heeft ze die ongeopend?
1: Nee, die heeft ze gelezen.
0: En was het daar dan niet?
1: Voor zover ik weet zat er ook een foto in, waar die bij een voordeur van een huis stond. Maar dat is ook alles wat ik ervan weet.
0: Dus we zoeken vandaag het liefst een foto van hem. Maar die foto heeft ze dus, maken we nu van, in de jaren 90 zelf gehad.
1: Sorry.
0: 0800 30 30 300. Mooie boel.

0: Listen to what a man says, met een kus van Linda McCartney, hoorbaar. Wings, de tweede Frederik op moederdag, in adres onbekend intussen. Frederik, Martin van Zuilen, hoopt op zijn moeder Martha Martens. Willeke zou een foto koesteren van haar opa Frederik, Freek de Gooier, geboren 1919 in Diemen. Overleden 80 jaar later in Sint-Niklaas in België. De gegevens van toen, ja, dat zijn er niet veel. Het was 1999, toen was er een bitprentje. Daar staat kennelijk die naam op: Freddy Corporaal. Zoon, als ik het zo bekijk, van zijn derde vrouw Willy Corporaal. Denk je dat er meer kinderen zijn geboren?
1: Ja, ik heb de naam Cor ook horen vallen. En die zou dan in Papendrecht hebben gewoond met de tweede vrouw van Freek.
0: Oké, okay, 1958 staat hier ook tweede keer getrouwd. Nou ja, wat zou je liever hebben van hem of van hen? Stel dat een van die kinderen of nageslacht de auto instapt en denkt, nou, we gaan ze eens even verrassen. Zou je dat liever hebben of zou je liever een foto op de mail hebben?
1: Ik zou heel graag een foto op de mail hebben die ik bij mama op tafel kan leggen tussen haar collectie oude foto's van vroeger.
0: Denk je dat ze nu naar je zit te luisteren?
1: Mijn moeder?
0: Ja.
1: Nee, die zit in Beksbergen.
0: Ja? En zit je dan tussendoor steeds met haar te appen? Of hou je haar nu even buiten?
1: We hebben niet verteld dat we hier naartoe zijn. We houden er echt even buiten.
0: Oh ja, we hopen wel dat ze zometeen iets heeft om zich. Dat jij iets hebt om je op te verheugen. En ook. Ga je ook straks naar Beksbergen?
1: Nee.
0: Het zou wel de ideale moederdag zijn in dit verband voor moedergreven 85. 0800 30 30 300, Amy.
2: Ja, het is bijna niet te geloven, maar je hebt je oproep nog niet gedaan. Of er komen al wel reacties binnen. Iemand die zegt, jullie zoeken informatie over Freek de Gooier. Dat is familie van mij. Hoor maar.
3: Dat is een broer van mijn opa.
2: Een broer van uw opa. En heeft u hem gekend?
3: Nee. Ik weet wel dat een deel van de familie, volgens mij was Freek naar België verhuisd, naar Antwerpen. Daar schijnt ook nog een zoon van te zijn.
2: Ja, en die zoeken we. Freddy of Freek Corporaal is dat. De familie De Gooier uit Muiden is dit. Maar helaas kan deze Barry, een neef uit de familie De Gooier, ons toch niet verder helpen. Want jij wilt die foto, daar heb ik natuurlijk naar gevraagd. Hij zegt, die heb ik niet. Maar gelukkig is er nog een reactie binnengekomen. En dat lijkt ook raak. Ik lees het voor. Goedemiddag, ik begreep dat u op zoek was naar familie van Freek De Gooier. Mijn vader was, en daar komt hij, Cornelis De Gooier. Dus ik weet niet wat u precies wilt weten. Met vriendelijke groet, Linda de Gooier. Ja, dat is toch ook een mooie reactie. Daar gaan we natuurlijk ook nog achteraan. En jullie zitten te smoezen.
0: Ja, het gaat natuurlijk om die Cor. Je denkt, hey, zou dit de Cor zijn uit het tweede huwelijk? En daar dan een kind van? Dat zou kunnen misschien, hè?
2: Dat weten we dus nog niet. Dus dat gaan we natrekken. Blijf ons vooral bellen als jij Freek de Gooier hebt gekend of familie van hem bent. 0800 30 30 300.

0: Leef in het nu, in the moment. Boas trekt door het land met zijn clubtour.
1: Word ik gezocht?
0: Petronella praat vol bewondering over jouw vader, Anna Wilmink uit Aalsmeer. Jouw vader, die voor meneer Wilkink was. Hij gaf haar les op school. In haar woorden was hij de enige lieve man op die hele rotschool. Zij speelde op een zandhoop bij jullie huis, omdat ze zich ook daar veilig voelde in je vaders nabijheid.
2: Toen ik heel vreselijk ziek was en ernstig anemieziek en op het ziekenhuis moest daarna, kwam die met de hele klas bij mij, kwam een liedje zingen. Nou, dat vond ik zo schattig, weet je. Het was een bijzondere man. En ik zou zijn dochter graag willen ontmoeten of horen en haar vertellen dat ik haar vader zo bijzonder vond.
3: Ja, dat zal je toch maar te horen krijgen over je vader, die geboren is rond 1919... en die in 1954 de trotse vader werd van Anna Wilmink. Hij liep naast zijn schoenen van geluk toen. Zij is geboren aan de Pontweg nummer 3 in Aalsmeer aan het water. Vader Wilmink was onderwijzer dus op de christelijke school aan de Oosteinderweg.
0: De altijd ontbrekende neef, dat ben jij, Jan Pieter van Baren. Misschien doet het je goed dat de familie jou al zeker 20 jaar zoekt. Neef Wim neemt het op zich. Ja, Jan was in de jaren 70 buschauffeur tussen Amsterdam en Haarlem. Dan reed je langs je neef in Halfweg. Je was altijd een vrolijke vrijgezel, totdat je in 1985 trouwde met je onderbuurvrouw Francis.
3: Dat was in Muiden. Jan Pieter van Baren uit 1949 trouwde met Francisca de Wit. Ze waren in elk geval in 2004 nog getrouwd. Ze ontdekten elkaar als buren in Amsterdam-Zuidoost. En Jan heeft daarna aan de Juri Egorovweg in Almere gewoond. Hij had een zus Joke en een broer Martin Jan van Baren. Zij leven beide niet meer.
0: Dit hebben we niet vaak. Jij bent een bekroond autospuiter. Zoon van Riepco de Vries. Jouw vader vertelde met trots over je toen hij zelf schadehersteller was tot in de jaren 80 bij carrosseriebedrijf Gebroeders Rust in Groningen. Eigenaar Joop Rust is er niet meer en zijn dochter Alice beheert zijn spullen van toen en denkt aan jou.
4: Nadat mijn eigen vader overleed, kwam ik dus een spuit tegen. Mijn vader was zelf carrosseriebouwer en dus ik dacht van nou, dat is waarschijnlijk wel een mooi iets voor deze zoon van Riepco om te ontvangen.
3: Een originele koperen autolakspuit met emotionele waarde van de firma Rust wacht dus op de zoon van schadehersteller Riepco de Vries. Riepco werkte in de jaren 70 en 80 bij Rust en begon toen voor zichzelf in Uithuizen. De Friese autoschade was een begrip. Mogelijk begon hij later nog een camping in Friesland.
1: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Amsterdam schreef er dan mee. Het debuut van Minnie Riperton was dit in 1970.
1: Opvallend. Verhalen die al zo lang wachten op een vervolg nemen ineens een vlucht. Dat lijkt hier ook te gebeuren. In september 2024 vertelde Maria over een fatale autorit van 4 vrienden in Frankrijk. Ze was er zelf niet bij, ze was nog maar een meisje toen. Maar haar broer, Loekie van Loon, overleefde het ongeluk niet. Zijn vriendin, Mickey Oosterveer, wel. Maar met haar verstomde het contact.
0: Wij gaan terug, het was de zomer van 1961. Vanuit Rijswijk rijdt een auto met 4 studenten toeterend de straat uit.
2: Nou, ze zijn naar Zuid-Frankrijk gereden. En op 12 juni kregen wij van de politietelefoontje dat er een fataal ongeluk was gebeurd. Ze zijn tegen een boom gereden. En dat kwam omdat de auto die zij gehuurd hadden, daar het stuur is afgebroken. En dus ja, niemand kon daar ooit iets aan doen.
0: Maar de gevolgen die zijn nog altijd voelbaar. In de auto zaten 2 stelletjes. De broer en de zus van Maria. Dat waren haar broer Loekie dus. Met zijn vriendin Mickey. En haar zus Thea met weer haar vriend Hendrik Jan.
2: Mijn zusje werd uit de auto geslingerd. Mijn broer Loekie was op slag dood. En Mickey, waarvan ik weet dat die natuurlijk heel traumatisch, alles en nog wat, maar die is wel levend eruit gekomen. En Hendrik Jan Koldewey, die is zwaar, want dat was nog op het randje, dat werd ook gezegd door de politie. Ze wisten ook niet precies of hij het wel of niet zou halen. En hij heeft vrij lang in het ziekenhuis gelegen. En mijn zusje, Thea van Loon, is daarbij een weenboer opgevangen, omdat hij daar in het ziekenhuis lag.
0: Mickey Oosterveer werd afgevoerd naar het ziekenhuis, terwijl haar vriend Loekie van Loon stierf. En Maria weet nog hoe het nieuws de familie bereikte.
2: Het was aan tafel, we zaten te eten en toen kwam eerst dat telefoontje binnen en mijn oudste broer, die inmiddels leeft hij ook niet meer, maar die was toevallig aanwezig en die heeft die politie eerst te woord gestaan en toen kwamen de agenten aan de deur.
0: Haar broer Loekie was net 20 toen hij stierf. Zijn vriendin Mickey hebben ze dus nooit meer gezien daarna. En die zoeken ze. En ja, waarom nu, denk je dan? Nou, een van de betrokkenen van toen, de vroegere vriend van haar zus Thea, is ziek.
2: Hendrik Jan wil graag, omdat hij niet zo lang meer te leven heeft, heel graag afscheid nemen nog van haar. Haar nog 1 keer zien, want dus iedereen is haar uit het oog verloren.
0: Afscheid nemen is genoeg.
2: Ja.
0: Zoek jij haar ook of doe je het echt voor hem?
2: In eerste instantie doe ik het zeker voor Hendrik Jan Koldewey. Want het is belangrijk omdat hij heel zwaar uit het ongeluk kwam. Ook heel lang in het ziekenhuis in Nîmes heeft gelegen in Zuid-Frankrijk. Maar ik zou Mickey, ik herinner me haar nog, ik was toen 10 jaar. En ik herinner me haar als een hele lieve vriendin van mijn broer, Loekie van Loon. Dus ik zou haar heel graag nog terug willen zien. En ik denk ook mijn zusje Thea van Loon, dat die ook heel graag haar nog zou willen zien.
0: Dat zei Maria dus 1,5 jaar geleden, toen de tijd drong en Hendrik Jan zelf ook nog opriep.
3: Ja, het gaat op mij wel niet zo heel goed. Want ik ben bezig met mijn levensbeëindiging.
0: Ja.
3: En ik weet dan ook, als ik dan die naam weer hoor, dat ze Mieke Oosterveer heet. En dan ga je wel weer meer dingen herinneren.
0: U heeft ook andere dingen aan uw hoofd, dus we laten u los. En dan gaan we intussen met z'n allen zoeken naar Mickey, goed?
3: En dan hoor ik het wel.
0: En dan hoort u het wel, oké. Okay.
3: Ja?
0: Zullen we het zo doen?
3: Ja, heel graag.
0: Zo hoopten we het ook, maar zo is het niet gegaan. Maria is wel terug, goedemiddag. Wij zijn 1,5 jaar verder. Hendrik Jan, je zwager, is er intussen niet meer. Heeft die zoektocht om hem wel nog tot het laatst bezig gehouden?
4: Hij was natuurlijk best wel wat teleurgesteld dat het niet gelukt was, maar begreep ook wel na zo'n lange tijd dat het ook heel moeilijk was.
0: Ja, zijn vriendin toen, dus jouw zus Thea, in de auto zat zij ook, is hier nu wel.
5: Ik heb altijd mijn hele leven lang me schuldig gevoeld, omdat ik, toen we in die auto zaten, reden we door Frankrijk en Loekie wilde voorzitten. En toen zei ik nee, ik wil voorblijven. Nou, en toen was dat, ging die auto over de kop. Dus ik vloog uit, ik kwam in het gras terecht, maar hij met zijn kop tegen de deurknop. Dus hij was dood en ik leefde nog. Dus ik heb eigenlijk mijn hele leven een beetje van, het is mijn schuld, weet je wat. Maar ik dacht, nou ja, het is waarschijnlijk gewoon zijn tijd. Dat kan je ook op die manier, maar ik heb er altijd wel een beetje moeite mee gehad.
0: De vraag vraag staat nog. Komen we eindelijk in gesprek met Mickey, de jonge liefde van Loekie, die dat ongeluk als enige niet overleefde.
6: Ja, het goede nieuws is ja, maar ik zeg er wel bij, waarschijnlijk kan ze niet alle antwoorden zelf nog geven. Zometeen vertellen we daar meer over.

0: Tougher Than The Rest bracht rust in een zwaar verhaal. Bruce Springsteen, vier vrienden, twee stelletjes reden weg bij de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag. Fluitend op weg naar vakantie naar Frankrijk. Maar de auto raakte letterlijk stuurloos. Lucky overleefde het niet. Sinds die dag in 1961 is zijn vriendin Mickey niet meer gezien. Ze werd afgevoerd naar een Frans ziekenhuis.
1: Mickey is geboren als Mieke. En wat het lastig zoeken maakt is dat we al die tijd zochten op Oosterveer. Maar dat moet zijn, zo weten we nu, Oosterveen. Ja, en dit geloof je niet. Maar het verlossende antwoord op deze zoektocht komt helemaal vanuit Japan. Daar luisterde een nichtje uit de familie en die denkt, hey, dit moet wel over mijn tante gaan. En vervolgens kregen wij bericht. Mickey heet tegenwoordig Mickey Kamphuis.
2: Ja, ja. Spannend. En ze woont in Nederland.
1: Ja, Mickey woont gewoon in Nederland en is hiermee dus ook gevonden. Maar ik zeg er wel meteen bij, haar herinnering is aangetast door Alzheimer. En sinds een jaar wordt dat snel erger. Haar zoon Jerry en haar schoondochter Debbie omringen haar. En ze zijn ook hier voor jullie, voor de beide zussen Thea en Maria.
2: Oh, kijk eens aan. Nou, dat is helemaal goed.
1: Ja, en jullie mogen dus wat zeggen.
2: Hoe gaat het met je?
3: Ah, uitstekend, heel goed.
2: Oh, wat mooi.
3: En ik heb twee kleinkinderen. En die zorgen heel goed voor mij. En we hebben
2: mooi.
3: Maar heel gezellig.
2: Ik heb er steeds heel lang zelf moeite mee gehad. Maar hoe heb jij dat verwerkt voor jou?
4: Het is soms heel moeilijk voor haar.
2: Ja, ja, toch wel. Ja.
4: Vanwege de dementie.
0: Ja. En Debbie en Jerry, jullie kennen het verhaal ook. Kunnen jullie antwoord geven op deze vraag?
3: Oh, gelukkig. Krijgen jullie ook.
4: Wij hebben nooit gehoord dat zij het iemand kwalijk genomen heeft.
2: Oh, dat is fijn. Ja.
4: Heel liefdevol.
0: Is de herinnering aan 1961, aan het ongeluk, is dat nog wel helder?
4: Ze weten er nog wel wat dingen van, ja.
0: Ja, nou we gaan...
4: Weet je, ongeloof zitten te kijken.
5: Maar ik hoor dit verhaal al sinds 6 jaar oud of zo.
0: Ja.
4: Dan loop je nu 20 jaar rond en ik hoor ook dat verhaal de hele tijd.
0: En wordt het dan ook gesproken over waarom er nadien nooit contact is geweest?
4: Nee,
5: ik denk dat puur toeval is geweest. Mijn moeder heeft later iemand anders leren kennen, maar andere vader natuurlijk. En ja, daar heeft ze gewoon een relatie mee opgebouwd. Dus ja, dan gaat je leven ook verder.
0: Ja, er is overheen geleefd.
2: Dat we elkaar toch nog even kunnen spreken, dat vind ik wel weer heel... Heel mooi.
0: Ja.
2: Want het was voor ons, ja, voor iedereen. Kijk, dan moet ik even weer... Het was voor iedereen toch wel emotioneel.
5: Een van de
2: grootste zware dingen die we in het leven hebben meegemaakt, denk ik. Dat is ook wel een mooie gedachte, denk ik. Hij heeft er niks van gemerkt.
0: Hun broer Lucky was destijds wel de vriend van jouw moeder.
5: Ja, ik weet het. Ja. Ik zit tegen die foto's aan te kijken. Ik heb wel bijvoorbeeld andere oude foto's gezien. Maar dit is een van de weinigen die ik nog niet gezien heb.
0: Is dat ooit ter sprake gekomen? Dat jouw moeder dus de liefde van die tijd is kwijtgeraakt?
5: Ja, natuurlijk is dat ter sprake gekomen. En zij heeft er ook echt wel heel veel verdriet van gehad destijds.
0: Mickey is zeer aanwezig hier, maar we kunnen haar natuurlijk niet het woord geven omdat dat voor haar nu te verwarrend is. Hoe is Mickey nu? Hoe kijken jullie nu naar haar?
5: Het dringt wel door en waarschijnlijk later op de dag dan valt het kwartje helemaal. De vraag is dat we elkaar misschien nog eens een keertje gaan zien in levende lijf.
2: Ja, ik vind dat wel heel leuk. Ik zou dat wel heel mooi vinden als we. Want ik heb ook een heel leuk klein boekje. Heeft Hendrik Jan nog niet zo heel gek lang geleden gemaakt, maar een boekje over Lucky. En allemaal foto's ook, waar zij aan het dansen zijn en zo. Een heel, heel leuk boekje. En dat kan ik dan meenemen om haar te laten zien. Dat is wel, lijkt me wel leuk voor haar.
3: Ik vind het heel leuk, maar. Als ik het zie, dan weet ik wat er bedoeld wordt.
0: Ja. En Debbie, jij kent je schoonmoeder Mickey door en door. Jij zorgt ook voor haar.
4: Ik ben helemaal geëmotioneerd. Ik vind het zo mooi.
0: En Debbie, heb jij wel altijd het verhaal gekend?
4: Het is uit een treuren verteld de hele tijd.
0: Maria, laten we bij jou eindigen. Jij begon deze zoektocht. Niet alles wordt nog helder, maar een cirkel raakt wel rond na al die jaren.
2: Het is een afschuwelijk gegeven en een vreselijk verlies. En wat bij iedereen heel veel impact heeft gehad. Maar het is heel mooi dat we deze zoektocht op die manier positief kunnen afronden. En dat het iedereen wat rust geeft. En iedereen is een beetje in zijn laatste fase bezig, maar dat zou heel mooi zijn.
0: Maak vervolgens een afspraak. Komen jullie elkaar na 65 jaar toch nog tegen?

0: Morgen wordt fantastisch en afgelopen dinsdag stonden ze nog op het bevrijdingsconcert aan de Amstel, ACTA en de Munnik. Je weet waar je moet zijn voor jouw verhaal, voor jouw zoektocht, adresonbekend.nl.
1: Het vertrek.
0: Ze verdween na een fataal ongeluk. Mickey Oosterveer is na 65 jaar weer aanwezig, al heet ze bijna Adrien Sien Oosterveen. Moeder Marta Martens uit Den Haag zal 70 staan. Zijn stond jong haar zoon af. Hij wacht.
2: En wij verzamelen alle reacties en kijken wat er klopt. En dan hoop ik dat we volgende week uitsluitsel kunnen geven.
0: Oeh, we lijken toch dichterbij te komen. Joke leefde mee met de bevlogen Pieter Lagendijk. Grote man, dierenvriend, vriend van Greenpeace. Totdat hij in 1984 te vroeg overleed.
2: Ja, dan gebeurt hier heel veel. We kregen reactie van Cor Hartman. Die zegt, ik heb Pieter redelijk goed gekend uit de begintijd uit Greenpeace. Hij kwam regelmatig bij mij thuis. En dankzij de enthousiaste Pieter werd ook deze Cor actief bij Greenpeace. En al snel gingen ze samen het hele land door.
3: Ja, ik had zeer regelmatig contact met Pieter met acties. Maar ook diverse vergaderingen die bij mij thuis waren, is hij erbij geweest. En op een gegeven moment hadden we de vergadering. Hij zou erbij zijn. En ik had toen nog geen telefoon. Ik woonde bij mijn ouders in het benedenhuis. En toen kwam mijn moeder vertellen dat Pieter niet kwam omdat hij overleden was. Dus dat kwam nogal binnen. En naderhand hoorden we dat hij zelfmoord gepleegd zou hebben. Maar dat heb ik eigenlijk nooit bevestigd gekregen. Mm-hmm. En ja, verder ook nooit meer contact met familie of zo gehad of... Dus daar hield het eigenlijk op met Pieter.
2: Ja, en Greenpeace ging door met onder andere Hans Schuit. Deze hele gebeurtenis had veel impact, ook op Cor. Hij kende Pieter uiteindelijk een krappe 10 jaar... waarin er veel intensief telefooncontact was. Maar vooral de gezamenlijke acties zijn Cor bijgebleven.
3: Wij hadden in Rotterdam een hele grote oude caravan omgebouwd tot informatiepunt. En daar gingen we... Op vaste momenten, op zaterdagen, gingen we daar mee staan her en der. Daar hadden we vergunningen voor. Maar die caravan kon natuurlijk ook gebruikt worden om aan de locatie om koffie en thee te schenken. En bij nood weer even binnen te zitten tijdens een actie.
2: Ja.
3: Dus dat nam ik een vrije dag en dan ging ik daarheen. En dan caravan erachter en gaan. En dat ding was helemaal opgeschilderd met een zeehond en Greenpeace en de regenboog en weet ik wat allemaal. Dus... Ja, die viel wel op.
2: Ja, je hoort het Cor barst van de verhalen uit die tijd over Pieter, over Greenpeace. Hij staat ook zeker open voor verder contact met jou, Joke. Alleen, hij is nu onderweg met de Citroën Traction Enfant Club. Dus voor nu heeft hij een boodschap voor je ingesproken.
4: Okay.
3: Nou, Joke, heel fijn dat je aan het zoeken bent. Ook Pieter Lagendijk heeft mij nooit losgelaten. Ook het feit dat hij zelf uit het leven gestapt is. Het was altijd een hele positieve kerel. En ik zou heel graag eens met jou willen ontmoeten en over hem willen praten. Want zo'n positief mens mag niet zomaar vergeten worden.
0: Nou, zijn jullie denk ik wel
4: fijn,
0: over
4: hoor.
0: Eens, hè?
4: Dankjewel. Ja. Ik vind het echt een heel leuk voorstel. En ik hoop dat we elkaar een keer kunnen ontmoeten.
0: Ja, dat zou mooi zijn.
4: Heel fijn.
0: En er komt dus nog steeds meer bij. Dus hij is lang niet
2: dat
0: vergeten.
2: Dat zou ik ook maar zeggen.
0: Zoveel jaar later.
4: We beginnen een club, herinner je Pieter.
2: Precies, Pieter. We kunnen gaan bundelen met al die reacties.
4: Fantastisch.
0: Ja, oké, dan moeder Gray voelde verdriet thuis. Vader Freek de Gooier verdween toen zij 8 was. Ze behoort nu zelf tot de sterksten. Is er iets of iemand die nog aan haar vader herinnert?
2: Nou, er stromen ook hier zoveel reacties binnen over Freek de Gooier. Dat is geweldig mooi. Want er zijn inmiddels al 2 nichten en een neef uit de familie de Gooier die ons hebben weten te vinden. Ik heb ze allemaal gesproken. Maar helaas is er bij niemand in de familie nog een foto opgedoken. Dat is natuurlijk heel belangrijk voor jullie. Daar wordt wel druk naar gezocht, dan weet je dat. En degene die Freek het beste kan herinneren, dat is deze Liana de Gooier uit Muiden. Haar opa was de broer van Freek. Zeg dat even nog een keer. Zij heeft Freek heel veel meegemaakt en kan er ook nog heel veel over vertellen. Dus zij hangt voor jullie aan de telefoon.
5: Oh, gaaf.
0: Al wil wat. Willeke.
5: Liana, ik had jou op Facebook al voorbij zien schuiven. Iemand zei dat ik contact met je moest opzoeken. Ja. En ik had je een berichtje gestuurd, maar daar heb je niet op gereageerd. Maar leuk dat je nu in de uitzending bent.
2: Alsnog?
6: Oh, dat berichtje heb ik dan waarschijnlijk niet gekregen.
0: Goed zo. Welkom in Adres Onbekend.
5: Ja.
6: mijn opa was Jacobus de Gooier. En dat was ook een broer van Freek. En voor mij was het ome Freek, want je sprak vroeger iedereen met ome en tante aan.
0: Ja.
6: En we zijn toen, ik denk dat ik 9 of 10 was, zijn we in België geweest bij hem. En daar had hij een benzinepomp.
5: Ja. Dat sluit aan bij de taxi en...
6: Ja.
0: Zie jij je ome Freek nog voor je?
6: Nou, heel vaag. Want mijn opa is in 89 overleden. En daarna is hij nog wel een aantal keren bij mijn oma geweest. En ze koppelde dat meestal aan een bezoek aan Zwijndrecht.
0: Zwijndrecht, ja.
6: Want Wil kwam uit Zwijndrecht. Tenminste, haar ouders woonden daar.
5: Oké. Okay.
6: En Freddy, die staat bij ons meer bekend als Freekie.
5: Ja.
0: Freddy, Freekie, corporaal.
6: Ja.
0: Ja, die zouden we ook nog heel graag spreken. Maar dat is nog niet gelukt vandaag.
6: Nee. verder weet ik het ook niet. Ja. Dat hij bij mijn opa en oma heel veel was met Wil en Freekie.
0: Ja, je moet eens weten dat hier de hele familie is. Ze zit zelf in Beekse Bergen. Maar het liefst zouden ze dus een leeg fotolijstje gaan vullen met die ene foto. Maar is het dan niet de mogelijkheid? Heb jij nergens een foto waar de twee mannen desnoods samen op staan?
6: Knippen
0: we de helft eraf.
6: Helaas, nee. Ik heb wel foto's van mijn opa.
0: Ja.
6: Maar ja. Het is niet Freek natuurlijk.
0: Leken ze op elkaar?
6: Volgens mij wel, ja.
0: Ja. We kunnen het niet mooier maken, toch? Maar dat zou toch wel heel bijzonder zijn.
5: Ja hoor, ja.
0: Ja, dan zoeken wij intussen verder. En al die mensen kunnen zich blijven melden. Hè? Dus die Freddy, corporaal, Freekie, Freek. Ze heten allemaal een beetje in hetzelfde. Dan hebben we ook nog Cor, die onduidbare Cor. Kan ook nog terecht op adresonbekend.nl. Zoeken@adresonbekend.nl voor alle foto's van Freek de Gooier. En dan wensen we jou met z'n allen nog een hele fijne moederdag verder. En tot volgende week. Dag.

0: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en de Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
4: Oh yeah.
3: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
6: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
7: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
8: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 2 uur.
9: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het Hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. Bij de marathon in Leiden is een hardloper overleden. De vrouw werd tijdens het lopen onwel. Ze is nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten, meldt Omroep West. De 10 kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. In Zutphen is bij een huiszoeking 340.000 euro aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat een man van 23 zich verdacht gedroeg op straat en iets aan iemand anders gaf. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de ene man een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. En de man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij hem thuis lagen de grote hoeveelheid contant geld, net als drugs en wapens. In België is een jongen van 7 omgekomen bij een ongeluk met een springkussen. De jongen kwam zwaar ten val toen een windvlaag met kussen in de lucht blies. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In het weer, het is droog en zonnig. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook weer kans op buien. En een stuk kouder, maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land rijdt het even langzaam op de A1 naar Amsterdam. Tussen Naarden en Muiden heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
12: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
13: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
14: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Waarom heb je niks aan?
15: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
14: Ja, werkt wel.
15: Social deal, deals die je niet mag missen.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
17: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
18: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
17: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
18: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
19: Nu, later en altijd.
20: Ga je bijna met pensioen?
21: Ja.
20: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
21: Nee.
20: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
22: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Dit is Flevoland.
7: Goedemiddag. Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedemiddag. Het is vanmiddag overal droog in Flevoland. We zien de zon geregeld. Er trekt wel wat sluierbewolking over de regio. Maar de zon heeft daar maar weinig hinder van. En de temperatuur die loopt vanmiddag uiteindelijk op naar zo'n 17 graden op de meeste plekken. Zeer lokaal, misschien een graad of 18. Er staat wel een stevige wind uit het noordoosten die het voor het gevoel een stukje frisser maakt. En ook vanavond en vannacht is het overal nog droog met een mix van wolkenvelden en enkele opklaringen. Koelt uiteindelijk af naar een graad of 5 op de meeste plaatsen. Morgen staat er dan wel een grote weersverandering op het programma. We beginnen de dag nog droog, maar in de loop van de ochtend. En dan trekken vanuit het noordwesten meerdere buien over de provincie. En dan stroomt er ook echt wel een koudere luchtsoort binnen. En dat gaan we echt wel merken, want in de middag wordt het op de meeste plekken zelfs niet warmer dan een graad of 10. En de wind die gaat dan flink in kracht toenemen. Dus die zorgt ervoor dat de gevoelstemperatuur nog een stuk lager ligt. En morgenavond ja, dan wordt het zelfs onstuimig met kans op zware windstoten in combinatie met meerdere buien.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A1 naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. En verderop tussen Naarden en Muiden doe je er een kwartier langer over, ook op de A1. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedemiddag.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Hendricks buitengewoon thuis in een prachtig gazon. Voor een mooi gazon is goed onderhoud cruciaal. Als de temperatuur boven de 12 graden stijgt, gaat het gras weer groeien.
1: Verticuteren,
0: beluchten, doorzaaien en bemesten zorgt voor een zorgeloos gazon. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
2: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
3: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
4: Pap, die moeten we hebben.
3: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
8: EuropaKinderhulp.nl.
3: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
9: Onlineveilingmeester.nl.
10: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
11: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
16: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
17: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 3 uur.
18: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de halve marathon in Leiden is een meisje van 15 overleden. Ze werd tijdens het lopen onwel en werd nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten. De 10 kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. Ook de afstand voor kinderen gaat niet meer door. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur, maar een deel van de ongeveer 200 betogers wilde niet vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op ongeregeldheden. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer. Het is droog en vrij zonnig. Van noord naar zuid wordt het vanmiddag 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook kans op buien. En een stuk kouder. Het wordt maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
19: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je een kwartier vertraging op de A1 naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken. En verderop tussen Naarden en Muiden ook een kwartier extra. Dat laatste komt door een auto met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
20: Dit is een uittip.
1: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
6: Dit was een uittip.
9: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
20: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
22: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
23: Voor het maaien van je gras.
22: Voor het reinigen van je terras.
23: Voor het snoeien van je haag.
22: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
24: Stihl, sterk werk.
25: Wij zijn Medipoint.
26: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
27: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
26: En voor de aangepaste fiets van Maria.
28: En zo kan ik er weer op uit.
26: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
25: Medipoint.
26: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
22: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
24: Stihl. Sterk werk.
25: Medipoint.
26: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
29: Dit is Flevoland.
30: Goedemiddag. Het komende uur de lekkerste muziek.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Goedemiddag. Het is vanmiddag overal droog in Flevoland. We zien de zon geregeld. Er trekt wel wat sluierbewolking over de regio. Maar de zon heeft daar maar weinig hinder van. En de temperatuur die loopt vanmiddag uiteindelijk op naar zo'n 17 graden op de meeste plekken. Zeer lokaal, misschien een graad of 18. Er staat wel een stevige wind uit het noordoosten die het voor het gevoel een stukje frisser maakt. En ook vanavond en vannacht is het overal nog droog met een mix van wolkenvelden en enkele opklaringen. Koelt het uiteindelijk af naar een graad of 5 op de meeste plaatsen. Morgen staat er dan wel een grote weersverandering op programma. We beginnen de dag nog droog, maar in de loop van de ochtend. En dan trekken vanuit het noordwesten meerdere buien over de provincie. En dan stroomt er ook echt wel een koudere luchtsoort binnen. En dat gaan we echt wel merken, want in de middag wordt het op de meeste plekken zelfs niet warmer dan een graad of 10. En de wind die gaat dan flink in kracht toenemen. Dus die zorgt ervoor dat de gevoelstemperatuur nog een stuk lager ligt. En morgenavond, ja, dan wordt het zelfs onstuimig met kans op zware windstoten in combinatie met meerdere buien.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land rijdt het langzaam op de A1 naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak heb je een kwartier vertraging. En dat geldt ook voor de A1 verderop richting Amsterdam tussen Baarn en Muiden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemiddag.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Als ze niet aan die regels voldoen en je mag straks niet meer produceren, ja, dan wordt de brandstof ook, maar ook het gas, een heel schaars goed. En dan wordt het nog weer duurder.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland. Het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland op radio en tv.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
0: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant. Let's
2: go. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
3: Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
2: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
3: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
4: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
5: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 4 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Een team van Britse militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Zuid-Atlantische Oceaan. Een inwoner is mogelijk besmet met het hantavirus. Hij is aan boord geweest van het cruiseschip de Hondius. De hulpverleners zijn per parachute geland op het verre eiland, omdat er geen vliegveld is. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisator en de burgemeester noemen het afschuwelijk nieuws. In het reglement van de Leiden Marathon staat dat meedoen mag vanaf 16 jaar. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed, is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer, het is zonnig bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Zuid-Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Morgen op meer plaatsen buien, meer wind en een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land viel op de A1 naar Amsterdam. Tussen Baarn en Muidenberg, alles bij elkaar opgeteld, heb je een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
9: Hendricks buitengewoon thuis in een prachtig gazon.
10: Voor een mooi gazon is goed onderhoud cruciaal. Als de temperatuur boven de 12 graden stijgt, gaat het gras weer groeien.
11: Verticuteren,
10: beluchten, doorzaaien en bemesten zorgt voor een zorgeloos gazon.
11: Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
12: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
13: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Proost. Je vindt ons in Enkhuizen.
14: True Lease met Grenke.
15: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
16: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
15: Precies wat we nodig hadden.
16: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
17: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
16: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
18: Wij zijn Medipoint.
19: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
20: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
19: En voor de sta-opstoel van Toon.
21: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
19: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
22: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel op.
23: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
19: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
24: Ik krijg een vakantiebroertje.
25: Huh?
24: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
25: Cool, wil ik ook.
26: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
27: Europakinderhulp.nl.
5: Dit is Flevoland.
6: Goedemiddag. Het komende uur de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.
1: Hey, neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

0: Goedemiddag. Het is vanmiddag overal droog in Flevoland. We zien de zon geregeld. Er trekt wel wat sluierbewolking over de regio. Maar de zon heeft daar maar weinig hinder van. En de temperatuur die loopt vanmiddag uiteindelijk op naar zo'n 17 graden op de meeste plekken. Zeer lokaal, misschien een graad of 18. Er staat wel een stevige wind uit het noordoosten die het voor het gevoel een stukje frisser maakt. En ook vanavond en vannacht is het overal nog droog met een mix van wolkenvelden en enkele opklaringen. Koelt het uiteindelijk af naar een graad of 5 op de meeste plaatsen. Morgen staat er dan wel een grote weersverandering op het programma. We beginnen de dag nog droog, maar in de loop van de ochtend. En dan trekken vanuit het noordwesten meerdere buien over de provincie. En dan stroomt er ook echt wel een koudere luchtsoort binnen. En dat gaan we echt wel merken, want in de middag wordt het op de meeste plekken zelfs niet warmer dan een graad of 10. En de wind die gaat dan flink in kracht toenemen. Dus die zorgt ervoor dat de gevoelstemperatuur nog een stuk lager ligt. En morgenavond, ja, dan wordt het zelfs onstuimig met kans op zware windstoten in combinatie met meerdere buien.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de N50 van Emmeloord naar Zwolle heb je tussen Ens en Kampen-Noord nu 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedemiddag.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
1: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
2: Dit is een uittip.
3: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
2: Dit was een uittip. Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
4: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
6: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
7: Oh yeah.
6: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Nu bij Dirk. Unica's jongbelegen plakken. €3,49. Lekker voordelig.
8: Je stelt je doelen. Je maakt slimme keuzes. En gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
10: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
11: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
12: Dit is Flevoland, ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 5 uur.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord, niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Alleen de Emiraten zeggen expliciet dat het om aanvallen door Iran gaat. Hoewel er officieel een wapenstilstand geldt, zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer geweest tussen enerzijds Iran en anderzijds de Golfstaten en het Amerikaanse leger. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisatie noemt het afschuwelijk nieuws. Ook de burgemeester heeft zijn medeleven betuigd. In het reglement staat dat mensen vanaf 16 jaar mogen meedoen aan de halve marathon. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed, is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De eerste Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan dan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Paul Magnier heeft na de eerste etappe ook de derde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De 22-jarige Fransman was de snelste in een massasprint in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. De Nederlander Dylan Groenewegen finishte als derde. De Uruguayaan Thomas Silva behoudt de roze leiderstrui. Het weer, het is zonnig bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Limburg kans op een bui. Verder blijft het droog. Maar morgen op meer plaatsen buien, meer wind en dan een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
15: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
16: True Lease met Renke.
17: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
16: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
17: Precies wat we nodig hadden.
16: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
15: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
16: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
18: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
19: Dynamisch.
18: Maar in de winter wil ik zekerheid.
20: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
21: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
22: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
12: Dit is Flevoland.
11: Goedemiddag. Het komende uur de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Goedenavond. Het is vanavond overal droog in Flevoland. En daarbij wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar regelmatig af. De temperatuur ligt nog een lange tijd zo rond de 10 graden. Vannacht, dan koelt het uiteindelijk af naar 4 of 5 graden op de meeste plekken. En wederom blijft het overal droog. En dan morgen, en dan krijgen we toch wel te maken met echt wel een gure en ook wel een koude lentedag. In de ochtend is het nog droog met eerst nog wat zon, maar al vrij snel trekken vanuit het noordwesten buien over de provincie. En ook de noordwestenwind neemt flink in kracht toe. In de loop van de middag en het begin van de avond kan tijdelijk misschien zelfs wel even een stormachtige noordwesten komen te staan op het IJssel en Markermeer. En dan is er ook kans op windstoten van rond de 75 km per uur. Overdag wordt het met een graad of 12 ook een stuk kouder dan de afgelopen periode.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedemiddag.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Helder zien. Snap je, bro?
2: Ja, sis.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

worden? Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

0: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
1: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
2: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. Andy Warhol de Textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
3: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
2: Koop je tickets voor Andy Warhol de Textiles op museumcobra.nl.
3: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
4: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Heel goed. Kun je ook gewoon restaurant zeggen?
5: Rand? Nee.
4: Fair enough.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
7: Oh yeah.
6: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
8: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
9: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
10: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 6 uur.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip de Hondius zijn met het vliegtuig vertrokken vanaf Tenerife. Ze komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het Hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het cruiseschip op te halen. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer. Tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. Vandaag heeft Iran een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Tot nu toe zijn de onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open. Vrijdag bleven de deuren dicht na een brand in een datacenter in Almere, waardoor systemen van de universiteit niet werkten. Ook morgen moeten studenten en medewerkers nog wel rekening houden met problemen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is een uittip.
7: In het lange hemelvaartweekend van 14 tot en met 17 mei is het Ambachtenfestival in het Enkhuizer Zuiderzeemuseum. Geniet in het levendige Zuiderzeedorp van alle demonstraties en optredens. Ga voor meer info en tickets naar zuiderzeemuseum.nl.
12: Dit was een uittip.
13: Hendricks buitengewoon thuis, in een prachtig gazon. Voor een mooi gazon is goed onderhoud cruciaal. Als de temperatuur boven de 12 graden stijgt, gaat het gras weer groeien. Verticuteren, beluchten, doorzaaien en bemesten zorgt voor een zorgeloos gazon. Kijk voor meer info op hoveniersbedrijfhendricks.nl.
14: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
15: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
16: Oh, wat betekent dat voor mij?
15: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
16: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
15: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
16: En moet ik verder nog ergens op letten?
15: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
17: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
18: Dynamisch.
17: Maar in de winter wil ik zekerheid.
19: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
20: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
21: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008. Of voor gamende tieners in je strakke 3008. Of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
22: Hé, hey, bedankt.
23: Merci.
21: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
10: Dit is Flevoland.
9: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: Goedenavond, het is vanavond overal droog in Flevoland en daarbij wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar regelmatig af. De temperatuur ligt nog een lange tijd zo rond de 10 graden. Vannacht, dan koelt het uiteindelijk af naar 4 of 5 graden op de meeste plekken. En wederom blijft het overal droog. En dan morgen, dan krijgen we toch wel te maken met echt wel een gure en ook wel een koude lentedag. In de ochtend is het nog droog met eerst nog wat zon, maar al vrij snel trekken vanuit het noordwesten buien over de provincie. En ook de noordwestenwind neemt flink in kracht toe. In de loop van de middag en het begin van de avond kan tijdelijk misschien zelfs wel even een stormachtige noordwesten komen te staan op het IJssel en Markermeer. En dan is er ook kans op windstoten van rond de 75 km per uur. Overdag wordt het met een graad of 12 ook een stuk kouder dan de afgelopen periode.
0: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

0: Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks Bo.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie Olifant.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
6: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
7: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
8: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 7 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 8 Nederlandse passagiers die nog aan boord waren van het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland. Ze vertrokken ruim 2 uur geleden vanaf Tenerife en komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het schip op te halen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog met de VS te beëindigen. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen, is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht. Het werd 1-2. En zo zakten de Amsterdammers naar de 5e plaats. In de strijd tegen degradatie deed Telstar goede zaken door met 2-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet Telstar nog met FC Volendam uitmaken wie er degradeert. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Flevoland.
10: Het komende uur de lekkerste muziek.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Goedenavond, het is vanavond overal droog in Flevoland en daarbij wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar regelmatig af. De temperatuur ligt nog een lange tijd zo rond de 10 graden. Vannacht, dan koelt het uiteindelijk af naar 4 of 5 graden op de meeste plekken en wederom blijft het overal droog. En dan morgen, dan krijgen we toch wel te maken met echt wel een gure en ook wel een koude lentedag. In de ochtend is het nog droog met eerst nog wat zon, maar al vrij snel trekken vanuit het noordwesten buien over de provincie. En ook de noordwestenwind neemt flink in kracht toe. In de loop van de middag en het begin van de avond kan tijdelijk misschien zelfs wel even een stormachtige noordwesten komen te staan op het IJssel en Markermeer. En dan is er ook kans op windstoten van rond de 75 km per uur. Overdag wordt het met een graad of 12 ook een stuk kouder dan de afgelopen periode.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

verzoekje aanvragen? Dat kan via WhatsApp 0320 28 50 50. En via onze website omroepflevoland.nl/verzoek.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een van de Fransen die vandaag gerepatrieerd zijn vanaf het cruiseschip Hondius op Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat zegt de Franse premier Le Cornu. Alle 5 Fransen die op de repatriëringsvlucht zaten gaan in isolatie. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. 8 Nederlanders zijn nu onderweg naar vliegbasis Eindhoven. Aan boord zijn ook 18 passagiers uit andere landen. Van hen had niemand symptomen van het hantavirus. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. Het is niet duidelijk hoe het kon dat het 15-jarige meisje toch meedeed. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en daarmee zakken de Amsterdammers naar de vijfde plaats. FC Twente won met 4-0 van Sparta en stijgt naar plek 3 en daarmee komt Europees voetbal erg dichtbij voor Twente. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Goedenavond, het is vanavond overal droog in Flevoland en daarbij wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar regelmatig af. De temperatuur ligt nog een lange tijd zo rond de 10 graden. Vannacht, dan koelt het uiteindelijk af naar 4 of 5 graden op de meeste plekken en wederom blijft het overal droog. En dan morgen, dan krijgen we toch wel te maken met echt wel een gure en ook wel een koude lentedag. In de ochtend is het nog droog met eerst nog wat zon, maar al vrij snel trekken vanuit het noordwesten buien over de provincie. En ook de noordwestenwind neemt flink in kracht toe. In de loop van de middag en het begin van de avond kan tijdelijk misschien zelfs wel even een stormachtige noordwesten komen te staan op het IJssel en Markermeer. En dan is er ook kans op windstoten van rond de 75 km per uur. Overdag wordt het met een graad of 12 ook een stuk kouder dan de afgelopen periode.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

0: Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.
1: De grootste hits. Je hoort ze het hele weekend bij Flevoland.

en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegbasis Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Aan boord waren ook 18 mensen uit 10 andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht, waarmee 5 Franse passagiers naar huis gingen, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten ze nu in isolatie. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag droneaanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer. Tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement van de marathon in Leiden mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. In de Eredivisie is de strijd om handhaving en degradatie in de voorlaatste speelronde nog niet beslist. Telstar deed goede zaken door met 3-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet nog in een onderling duel met FC Volendam uitgemaakt worden wie er degradeert. Voor NAC Breda is degradatie al wel zeker. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. Meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
1: Goedenavond. Het is vanavond overal droog in Flevoland. En daarbij wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar regelmatig af. De temperatuur die ligt nog een lange tijd zo rond de 10 graden. Vannacht, dan koelt het uiteindelijk af naar 4 of 5 graden op de meeste plekken. En wederom blijft het overal droog. En dan morgen, en dan krijgen we toch wel te maken met echt wel een gure en ook wel een koude lentedag. In de ochtend is het nog droog met eerst nog wat zon. Maar al vrij snel trekken vanuit het noordwesten buien over de provincie. En ook de noordwestenwind neemt flink in kracht toe. In de loop van de middag en het begin van de avond kan tijdelijk misschien zelfs wel even een stormachtige noordwesten komen te staan op het IJssel en Markermeer. En dan is er ook kans op windstoten van rond de 75 km per uur. Overdag wordt het met een graad of 12 ook een stuk kouder dan de afgelopen periode.
0: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: Straks op de radio de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlanders die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegveld Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Aan boord waren ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht vanuit Tenerife, waarmee 5 Franse passagiers naar huis werden gebracht, vertoonde 1 persoon symptomen van het Hantavirus. Alle 5 zitten nu in isolatie. In Letland is de minister van Defensie opgestapt nadat de afgelopen tijd meerdere drones op grondgebied van Letland zijn neergekomen. Het werd de minister al langere tijd verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen 2 Oekraïense drones neer in Letland die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op Defensie moet komen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan in de onderhandelingen met de VS. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e avond op rij is in Apeldoorn gedemonstreerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen de demonstraties uit op ongeregeldheden. Maar vanavond was er opnieuw toestemming van de gemeente voor een demonstratie, tot 8 uur. Omdat het onrustig werd, heeft de ME opnieuw ingegrepen. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. Gisteravond werden 26 mensen opgepakt. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Maar in het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Flevoland gesproken met Jeroen van der Laan.
1: Goeiedag. Meer huizen, een sterkere economie, betere vervoersverbindingen, uitbreiding van het stroomnet, maar ook bescherming van de landbouw en natuur en milieu. De ambities van Flevoland zijn bijna eindeloos. Maar hoe stemmen die allemaal op elkaar af? De provincie werkt op dit moment aan een omgevingsvisie die in kaart brengt hoe Flevoland er tot 2050 uit gaat zien. En Ellen Tris Müller is de gedeputeerde ruimtelijke ordening en mobiliteit. Mevrouw Müller, u hebt de ontwerpomgevingsvisie klaar liggen. Die staat op dit moment open, of die gaat voor inspraak en advies de provincie in. Blik op de toekomst heet het stuk, bijna 140 pagina's. Ik dacht wel, met alle respect voor al dat werk wat daarin zit, maar we leven in een wereld die heel snel verandert. Wat hebben we aan een lange termijnvisie tot aan 2050?
2: Nou, ik denk dat het juist heel belangrijk is dat we een koers hebben. En dat is precies wat dit document geeft. Het geeft een hele duidelijke koers aan waar willen wij naartoe met Flevoland. Hoe willen we dat Flevoland eruit ziet in 2050. En als je geen koers hebt, dan overkomen je dingen. En juist door nu uitgangspunten neer te leggen en richting te geven, kunnen we al die ontwikkelingen die op ons afkomen ook beter beantwoorden.
1: Maar is het niet, want ik zat even 10 jaar terug te denken bij mezelf. Toen hadden we nog geen idee van een coronapandemie, van netcongestie, van een stikstofslot. Zo zijn er nog wel meer. De snelle ontwikkeling van AI. Het kan zomaar achterhaald zijn, toch, zo'n visie?
2: Ja, dat lijkt af en toe wel. Maar als je zelf al geen beeld hebt waar je naartoe wil, dan overkomt echt alles je. En juist door nu te zeggen van we willen deze koers gaan varen, we willen deze richting om met Flevoland, kunnen we daar wel een antwoord op geven. En het is ook niet zo dat de omgevingsvisie een blauwdruk is van zo gaat het gebeuren. Het is een richting, een stip op de horizon waar we naartoe werken. En juist als dingen je dan overkomen, kan je erover nadenken hoe gaan we daarmee om, terwijl we toch bezig blijven met het heden, maar wel besluiten nemen die ook in de toekomst nog gelden.
1: Dus eigenlijk een soort leidraad voor de komende ruim 20 jaar.
2: Ja. Ja, zeker. En we hebben daar heel duidelijk bij aangegeven wat voor Flevoland willen wij zijn. Welke koers varen we? Ja, en dat spreekt heel erg uit dit document. En daar gaan we onszelf ook aan houden. Dus als er ontwikkelingen op ons afkomen, dat we kunnen kijken, nou, past dat nou wel bij ons of past dat niet bij ons?
1: Ja, het is een visie die er ook is, las ik, om de balans te herstellen. Wat zou er nou gebeuren als je niet zo'n omgevingsvisie opstelt?
2: Nou, je ziet het, een mooi voorbeeld is wonen. Er is een hele grote woningnood in Nederland. En Almere en Lelystad hebben altijd al heel erg veel gebouwd om aan die opgaves te voldoen. Maar tegelijkertijd zien we dat er arbeidsplaatsen niet meekomen. Waardoor we zien dat iedereen echt wel heel veel naar buiten moet, provincie, om te werken. Dat is dus niet in balans. Dat is echt een disbalans. Dus willen we nou zorgen dat we niet alleen maar snelwegen eindeloos blijven aanleggen. De A6 kunnen we maar tot zover verbreden. Moeten we zorgen dat er ook arbeidsplaatsen komen. En daarom zoeken we naar die balans. Hoe breng je dat nou bij elkaar? Dat het past aan arbeidsplaatsen, bedrijventerreinen. Ja. Maar ook, hoe zorgen we dat onze landbouwprovincie, want dat zijn we, ook intact blijft? Hoe houden we dat goed? En hoe beschermen we dat?
1: Ja. Maar goed, dit verhaal
2: wat het bij elkaar brengt, het samenhang.
1: Ja. Maar goed, dit verhaal werd natuurlijk ook al verteld voordat er sprake was van een omgevingsvisie. Maar wat zijn nou de duidelijke keuzes die u echt maakt in dit stuk?
2: Nou, de hele nadrukkelijke focus op hoe gaan we met leefomgeving, leefregio's om. We hebben gezegd, we hebben 6 gemeentes, maar het zijn niet allemaal losstaande onderdelen. Dus die zitten allemaal in een regio waarmee ze verbonden zijn met elkaar, maar ook met de wereld buiten Flevoland. Nou, daar hebben we een heel nadrukkelijke uitspraak over gedaan. Hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we voorzieningen realiseren? Als het gaat om economie hebben we gezegd, nou, er zijn 5 clusters waarvan je zegt, dat is echt wel iets wat bij Flevoland past. Daar willen we op inzetten. En we kijken natuurlijk heel goed naar het raamwerk. Waar hebben we landbouw? Waar hebben we natuur? Hoe gaan we recreatie realiseren? En dat is hoe gaan we om met onze waterproblematiek? Hè? Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Waar doen we onze energie opwekken, neerleggen en doorvoeren? Ja, dat staat allemaal in deze visie in één samenhangend beeld.
1: Maar kan alles? Want we willen dus meer huizen. We willen dus een betere economie, meer werkgelegenheid, betere vervoersverbindingen, beter stroomnet. Ik zei het al aan het begin van dit gesprek. Kan dat allemaal samen?
2: Ja, dat was dus de grote vraag. Ja. En wij denken dat we nu een gebalanceerd pakket hebben aangelegd wat kan in Flevoland. Tegelijkertijd hebben we ook natuurlijk een omgevingseffectrapportage laten opstellen. En die laat zien dat dingen wel gaan schuren.
1: Ja, niet alles kan overal.
2: Nou ja, als je woningen neerzet, dan heeft dat impact op de leefomgeving. Ja. Als je een weg aanlegt, heeft dat impact op de leefomgeving.
1: En dus?
2: En dus die effectrapportage laat ons zien dat we daar in de toekomst heel goed over na moeten denken. Ze zeggen nu nog niet, het kan niet. Maar ze zeggen op het moment dat je daar een woonwijk realiseert en aan de ene kant ligt een weg en aan de andere kant ligt een bedrijventerrein, dan is dat niet goed voor de leefomgeving. Ja. Dus wil je daar wel een wijk neerleggen. Nou, en die discussies die komen allemaal voort.
1: Heel concreet, dat geldt bijvoorbeeld bij Urk, hè, waarvan u zegt, nou, je kan daar het beste in noordelijke richting gaan uitbreiden. Ik kan me wel voorstellen dat je dan nog wel eens een confrontatie met de gemeente kan gaan krijgen die daar andere opvattingen over heeft.
2: Ik wil dat vooral het goede gesprek noemen. We moeten dit gesprek dus met elkaar voeren. Want op het moment dat blijkt dat als je daar een wijk neerlegt waar mensen alleen maar last hebben. Kijk, we kunnen natuurlijk heel veel geluidsschermen neerzetten. Maar we willen ook wat met het landschap en het open gebied hebben. Dus het is heel goed nadenken, wat doe je dan waar? Ja. En dat zal tot hele interessante gesprekken gaan leiden. Ja, zeker.
1: Ja, nee, want de provincie kiest ook een duidelijke regierol. Hè, ja. Natuurlijk met dit stuk in handen.
2: Ja.
1: Dus u gaat ook nadrukkelijker sturen op dat soort
2: beleiden. Dat was ook nadrukkelijk de wens van Provinciale Staten. Ik zeg niet dat in het verleden alles maar gebeurd is. Maar in het verleden was het wel zo dat we minder sturend waren. Terwijl we zien dat de opgaves steeds meer boven lokaal, boven regionaal zijn. Dus we moeten een sturing hebben.
1: Ja.
2: En het sturingsinstrument is nu de visie die wij hebben op Flevoland.
1: Maar wat was nou voor u de lastigste of de meest fundamentele knoop die u moest doorhakken bij het opstellen van dit stuk?
2: Nou, ik vind het zelf wel heel interessant. We hebben natuurlijk in Flevoland altijd gedacht, woningen kunnen we heel makkelijk neerzetten door uit te breiden.
1: Ja.
2: Terwijl we zien dat alle voorzieningen die je nodig hebt zitten in de kern van een dorp, van een stad. En eigenlijk wil je dus dat er veel meer in de steden en in de dorpskernen uitgebreid gaat worden.
1: Ja.
2: Wat natuurlijk allemaal nieuwe vragen met zich oproept. Want dat geeft problemen als het gaat om planning, als het gaat om procedures. Maar tegelijkertijd is dat wel waar. Daar kan je het beste iets realiseren. Dat betekent niet dat we niet gaan uitbreiden. Alleen we moeten goed kijken, hoe doen we dat dan?
1: Ja, want u zegt ook, daar zitten ook verkeersknooppunten. Hè? Er zit heel nadrukkelijk ook precies rondom stations in Almere, Lelystad, Dronten. Daar kun je echt ook woningen gaan uitbreiden met woningen, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, en dat zou een logische keuze zijn. Terwijl ik ook wel snap dat de gemeente zou zeggen, hoe doen we dat dan? En dat heeft effect op wat anders. Dat is natuurlijk altijd de discussie.
1: Ja.
2: Maar we zien nu wel, als we eindeloos alleen maar wonen buiten kernen plaatsen, dat er heel veel grote vraag op voorzieningen komt en dat het draagvlak voor de voorziening eigenlijk te weinig is.
1: Mm-hmm.
2: Dus je moet zorgen dat er voldoende woningen zijn om ook het draagvlak voor die voorziening te realiseren.
1: Ja. De discussie rond datacenters laat eigenlijk ook wel zien hoe ingewikkeld de afwegingen af en toe zijn. Ja. Toen deze visie, ontwerpvisie in de Provinciale Staten voorlag, werd er ook uitgebreid over gediscussieerd. U zegt eigenlijk nee tenzij. Tegen datacenters.
2: Ja, als college hebben we gezegd, en het heeft de staat nu ook overgenomen, we zien dat we na 2050 gewoon steeds meer databehoeften krijgen.
1: Ja.
2: En dat zit in alle vlakken. Dat zit bij de precisielandbouw, dat zit bij de zorg, dat zit bij de techcentra's die we graag willen hebben.
1: Dus je kunt er eigenlijk niet omheen?
2: We kunnen er niet omheen. Alleen we moeten goed nadenken over hoe wij dat dan willen. En we krijgen niet de grote mega's, daar gaat het Rijk over. De gemeente gaat over hun eigen kleinschalige. En wij gaan over die ertussen zitten. En daarvan hebben we nu gezegd, alleen als het bijdraagt aan Flevoland.
1: Ja.
2: Alleen als het niet ten koste gaat van woningen.
1: Dus bijvoorbeeld bij Almere bijvoorbeeld wel, omdat daar een high-tech sector opgebouwd wordt.
2: Niet alleen die high-tech sector. Almere vraagt gewoon meer data. Hm. Ja, dus dat is logisch dat je daar dan naar kijkt. Net zoals bij de Maxima Centrale, daar hebben we een energievoorziening. Dus het zijn twee logische plekken. Maar wel onder onze voorwaarden.
1: Ja, en voorwaarden zijn onder andere dat bijvoorbeeld woningbouw en scholen en zo voorrang krijgen.
2: Ja.
1: Als het gaat om stroom en zo.
2: Dat is ook wettelijk. Dat is ook een wettelijke regeling die dat gaat in voorzien. Maar dat vinden wij dus ook logisch.
1: Ja, goed. U gaat dus nu met deze ontwerpvisie de provincie in, zal ik maar zeggen. Voor de inspraak.
2: Ja, hoeveel ruimte provincie.
1: Hoeveel ruimte is er eigenlijk nog voor aanpassingen?
2: Nou, het hangt vooral vanaf wat er komt en of het past bij ons. Wat we vooral interessant vinden is dat we hem heel breed gaan uitzetten. Hè. We gaan ook de Rijksbouwmeester vragen van, kijkt u eens mee, is dit het Flevoland wat u ook vindt bijdragen aan Nederland? Maar we zijn ook heel nieuwsgierig wat juist onze eigen inwoners vertellen, wat onze eigen instellingen en onze organisaties gaan zeggen.
1: Ja, ik heb begrepen dat het tot nu toe nog lastig is om de inwoners warm te krijgen, omdat het best wel een abstract onderwerp is wat toch voor een groot deel in de verre toekomst speelt.
2: Ja. Ja, dus we verwachten ook dat de inzage en de inspraakprocedures heel verschillend zal opleveren. De ene zal heel abstract met ons meekijken en de ander zal zeggen, nou, ik zie dat u dit bij mijn buurt doet, dat wil ik eigenlijk niet.
1: Wat zijn er bepaalde punten waarvan u zegt, goh, daar ben ik nou wel benieuwd hoe daarover gedacht wordt of wat daar nog voor andere opvattingen over mogelijk zijn?
2: Nou ja, u gaf het net al aan, de ontwikkelrichting van onze gemeentes. Dat is natuurlijk wel een hele interessante discussie. Waar gaan we verder uitbouwen? Hoe gaan we om met onze landbouw om? We hebben nu heel duidelijke kaders aangegeven. Dit is open landbouwgebied en dat willen we ook zo blijven houden. Nou, ben ik ook heel nieuwsgierig naar hoe daar gereageerd wordt. Maar ook als het gaat om economie. Zijn de clusters die wij benoemd hebben ook echt wel passend bij Flevoland? Ja. Wij denken van wel, maar ik hoor dat ook. Misschien is het ook een bevestiging als je... kan ook fijn zijn, hè?
1: Ja, dat wilt u eventueel ook wel horen natuurlijk. Ja. Nou goed, de komende tijd moet iedereen de aankondigingen maar in de gaten houden. Want dan.
2: Vanaf 22 mei gaat hij erin zagen. En dan tot 3 juli. Daarna gaan wij als college op alles wat we binnenkrijgen een reactie formuleren. Soms zal dat tot een aanpassing leiden. En als dat niet tot een aanpassing leidt, moeten we argumenteren waarom niet. En dan eind december of eind van het jaar hopen we dat Provinciale Staat een definitieve klap geeft. En we dus een koers hebben waar we naartoe gaan.
1: Dan ligt de toekomst vast, maar ook nog niet helemaal. Nee. Gedeputeerde Ellen Treesmuurdag, heel erg bedankt.
2: Dankjewel.
1: Morgen is er een nieuwe editie van Over Flevoland gesproken. Graag tot dan.
0: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Over Flevoland gesproken met Jeroen van der Laan.
1: Goedendag. Niet Flevoland, maar Utrecht wordt getroffen door een aansluitstop op het stroomnet. Onze provincie zat ook in de gevarenzone, maar dat zwartste scenario kon op het laatste moment worden afgewend. Wethouder Alexander Sprong die houdt zich in Almere bezig met netcongestie. Meneer Sprong, we weten dus sinds kort dat mensen en bedrijven die na 1 juli een stroomaansluiting aanvragen in Utrecht in de wacht worden gezet. Dat was al een waarschuwing die we sinds februari hoorden, maar die waarschuwing gold voor Utrecht, Flevoland en Gelderland. Hoe lang hebt u er nou eigenlijk rekening mee gehouden dat delen van Flevoland, met name Almere, hiermee te maken zouden krijgen?
2: Nou, dit is tot het laatste moment wel relatief spannend geweest, want u herinnert zich misschien nog dat 3 jaar geleden, toen die energiecrisis echt uitbrak, ik was pas kort wethouder, dat ik ook bij u op de omroep ben geweest. En dat de hele FGU, Flevoland, Gelderland, Utrecht, met Almere echt ook als nieuwbouwstad, als middelpunt, ja, in de gevarenzone was terechtgekomen. En dit huidige besluit, dat is nu voor Almere goed uitgepakt. Maar dat vraagt ook dat we de komende jaren ook vol inzetten op de oplossingen.
1: Daar gaan we het in dit gesprek over hebben. Maar wat zou het eigenlijk betekend hebben als u wel vorige maand dat bericht had gekregen van ook Flevoland gaat krijgt rood licht?
2: Nou, dat zou betekenen dat de komende jaren er geen extra mogelijkheden zouden zijn om zaken aan te sluiten. Wat we met name zien is dat straks er een nieuw prioriteringskader is waarmee stroom verdeeld gaat worden. En dat met name allerlei extra zaken die zo belangrijk zijn om een stad gezond te houden. Dus bijvoorbeeld een supermarkt, een buurthuis, een gezondheidscentrum, maatschappelijke voorzieningen. Dat die dan straks allemaal echt zwaar op de wachtlijst zouden komen.
1: Dat was echt een soort doemscenario. De verdere ontwikkeling van Almere zou dan stagneren.
2: Ja, zeker.
1: Ja. En nou is Utrecht dus uiteindelijk het kind van de rekening geworden. Netbeheerder Tennet zei dat heeft vooral mee te maken. Ja, het is een grotendeels een woongebied. Er is weinig industrie. Dan heb je ook minder flexibiliteit om allerlei afspraken te maken om energie op te vangen. Ik dacht, goh, dat is een mooie omschrijving van Almere eigenlijk ook.
2: Ja, klopt. Almere als woonstad heeft inderdaad ook dat probleem. Wij hebben weinig grote bedrijven. En juist als je grote bedrijven hebt, zou je kunnen vragen, gebruik in die piekuren 's avonds bijvoorbeeld even wat minder. Ja. Ook die mogelijkheid hebben wij ook niet.
1: Dus waarom is Almere dan de dans ontsprongen in dit geval?
2: Ja, ik denk dat het heel erg te maken heeft dat wij 3 jaar geleden al meteen, toen we dit zagen gebeuren, echt alles op alles zijn gaan zetten om die energiecrisis goed in beeld te krijgen en om plannen te gaan ontwikkelen en samenwerkingen te gaan aanleggen. En een van de dingen wat wij hebben gedaan is dus een heel pakket aan maatregelen in onze stad ontwikkeld. Van energiezuinige nieuwbouwwijken die soms helemaal in balans zijn.
1: Ja, die balanswijken waar u het over had. Hortus, straks ook Almere Poort.
2: Tot lokaal energie gaan opwekken met regelbare installaties. Ja, dat hele pakket dat zorgt er eigenlijk voor zo meteen dat we hopelijk in Almere gewoon door kunnen blijven gaan.
1: Ja, want eigenlijk bent u wat voortvarender dan Utrecht aan de gang gegaan om dit probleem het hoofd te bieden.
2: Ja, ik kan niet zeggen wat mijn collega's in Utrecht hebben gedaan. Nee. Maar ik kan wel zeggen dat we in Almere

0: Meren toen die crisis uitbrak. Ik heb nog op mijn kantoor heb ik nog een poster hangen van een krantenartikel. Wat zei: Almere heeft hele grote ambities en een megaprobleem. Ja, met die inspiratie zijn we echt aan de slag gegaan. Hebben we een heel team rondom de energie opgebouwd. En daar zijn dus al die samenwerkingen uitgekomen. Ook unieke samenwerkingen. Zoals we zijn de een van de twee gemeentes die aan zo'n balanswijk werkt. Aan wijken bouwen zonder externe stroom. Maar ook andere creatieve oplossingen. Ja, daar hebben we de afgelopen 3 jaar heel veel energie in gestoken. En ik denk dat dat samen met heel veel intensieve lobby... Ja. Nu echt bij de netbeheerders het gevoel heeft gegeven... ja, we hebben er vertrouwen in dat Almere van het grote probleem... de stad van de oplossing aan het worden is.
1: Ja, want intensieve lobby hebt u het ook over. Dan hebt u ook aangevoerd, neem ik aan... ja, als we hier die stop krijgen... dan gaat het niet lukken om grote aantallen woningen te bouwen... wat ook nodig is...
0: Nee, dat klopt zeker. Ik bedoel, wij willen een groot deel...
1: Maar dat argument hebt u wel in de strijd gegooid.
0: Ja, we willen een groot deel van de Nederlandse woningbouwopgave leveren. Maar dat moet ook op een gezonde manier kunnen. En daarvoor hebben we dus nodig dat er geen aansluitstop komt. Want anders kunnen we geen gezonde wijken bouwen.
1: Maar goed, er bestaat er in Utrecht ook veel woningbouwplannen. Ik neem aan dat daar ook wel vandaan een lobby is gevoerd.
0: Ja, daarom. En ze zetten daar ook alles op alles. Maar ik denk dat momenteel de netbeheerders hebben gekeken naar hoe de kaarten ervoor liggen. En dat ze in elk geval nu ook ons in elk geval een stuk erkenning geven van dat het perspectief in Almere er gewoon is.
1: Ja.
0: En dat ze dat ook met dit besluit ook gewoon hebben vastgelegd.
1: Maar het is echt wel kiele geweest of u groen licht zou krijgen. Ja, net op het nippertje.
0: Het is een heel intensief traject geweest. We moeten ook ons realiseren, we zijn er nog niet. Want al die maatregelen die we natuurlijk hebben ontwikkeld... Ja. Die moeten nu ook echt gerealiseerd. Want anders dan staat het stoplicht straks alsnog op rood.
1: Ja, want het wordt elk half jaar opnieuw bekeken. Dan wordt er weer beoordeeld of het nog mogelijk is... om voldoende aansluitingen te realiseren. Dus eigenlijk ben je nu voor een half jaar even veilig.
0: Nou ja, we weten nu in elk geval dat we aan bouwers en ontwikkelaars... nu gewoon de rust kunnen geven. Van voorlopig is in Almere gewoon de boel nog business as usual. Ja. We gaan gewoon door met aan die oplossingen werken. En daardoor kunt u ook doorgaan met plannen ontwikkelen.
1: Ja, wat houdt dat verder in voor de komende tijd, die oplossingen? Ja, u noemde natuurlijk al balanswijken en dat soort oplossingen. Maar krijgen we nou straks ook noodaggregaten staan en zo? En dat soort hulpmiddelen?
0: Een van de dingen waar we inderdaad naar kijken is natuurlijk 1. De lange termijn oplossing. Dat is die balanswijk. Dat is die wijk die gewoon veel minder stroom van buitenaf van dat net gaat vragen. Omdat de stroom die in zo'n wijk wordt opgewekt ook meteen lokaal worden gebruikt wordt. Want wat iedereen zich goed moet realiseren is... we hebben geen stroomtekort in Nederland en in Almere. We hebben een transportprobleem.
1: Ja.
0: Het is net zoals de snelweg waar het 's ochtends file staat... maar je kan 's avonds laat kan je prima doorrijden. Nou, en daarnaast gaat het helpen als je lokaal ook stroom kan opwekken. Want dan hoeft dat niet getransporteerd te worden over dat net wat vaststaat. Nou, dus we gaan naar beide dingen, zijn we heel druk aan het werk. Die lange termijn oplossing voor de toekomst, maar ook die korte termijn oplossingen om door te kunnen gaan met lokale ontwikkelingen totdat het net verzwaard is.
1: En gaat u nou ook een oproep aan de bevolking doen? Want dat las ik ergens. Om bijvoorbeeld niet meer de wasmachine aan te zetten aan het eind van de middag en begin van de avond?
0: Ja, kijk, uiteindelijk alles wat bedrijven en particulieren oplossen door slimmer te gaan verbruiken. En of dat dan is met technische oplossingen door bijvoorbeeld een batterij aan te schaffen. Of gewoon door net zoals vroeger de wasmachine 's nachts aan te zetten. Of je auto in het weekend op te laden.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dat helpt al ontzettend veel. Die stroompiek, hè, er is zo'n reclame van we houden stroompiek tussen 5 en 9 tegen.
1: Mm-hmm.
0: Dat komt omdat we allemaal om 5 uur thuiskomen en niet meer nadenken. En de oven aanzetten, de wasmachine, de auto aan de stekker gooien als je een elektrische auto hebt. Ja, dat geeft een gigantische piek en dat is allemaal niet nodig op dat moment. Mm-hmm. Heel veel dingen kan je ook verschuiven.
1: Ja, en die laadpalen voor die auto's noemt u zeg maar in dat tijdsbestek. Die krijgen geloof ik nu al minder stroom op dat moment.
0: Ja, de laadpalen in Almere, die hebben we afgelopen jaren hebben die allemaal al slim gemaakt. Dus die kunnen nu gewoon door de netbeheerder geregeld worden... om te zorgen dat dat al helpt bij de netcongestie.
1: Ja.
0: Maar alle mensen op bedrijven die een laadpaal thuis of op de zaak hebben... zou het natuurlijk ook ontzettend helpen als die, wanneer het niet nodig is... omdat ze niet meteen de deur uit hoeven, dat ze dat ook op een ander moment doen.
1: En krijgen we straks ook een dringend beroep om geen kerstverlichting op te hangen... bijvoorbeeld in de winter?
0: Ik denk dat kerstverlichting niet zo heel erg veel bijdraagt daaraan. Het zit hem echt in de grote verbruikers.
1: Ja, ja. Als we nou even verder kijken, hè, want we zitten met dit probleem op dit moment... en dat gaat nog wel even duren om het structureel op te lossen... hoewel daar ook wel wat versnelling in komt... maar er moet een groot nieuw hoogspanningsstation komen in Utrecht. Dat gaat nog 5 jaar duren.
0: Ja, klopt. Er moeten meerdere grote hoogspanningsstations komen... ook hier bij Almere mogelijk... Ja. Want die 3 verschillende provincies... die moeten uiteindelijk allemaal hun eigen stations krijgen... zodat er meer lokaal stroom gebruikt kan worden.
1: Ja.
0: Maar dat station in Utrecht, dat is ontzettend achterstallig. En echt het zwakste punt in het hele netwerk. Ja, dat moet echt verzwaard worden voordat de netbeheerders ons ook echt heel, structureel heel veel meer stroom kunnen gaan geven. Want anders knallen daar de stoppen eruit. Want het zit allemaal aan elkaar verbonden.
1: Ja, waar hangt het nou precies van af eigenlijk? Of we de eerstkomende tijd toch weer te horen krijgen. Of alsnog te horen krijgen, moet ik eigenlijk zeggen. Het gaat toch niet lukken. Ook al voor Almere gaat de boel op rood.
0: Ik denk dat dat heel erg te maken heeft met of wij in Almere zorgen dat we die oplossingen die we de afgelopen jaren allemaal ontwikkeld hebben, dat we ook die gaan zorgen dat die de komende jaren voor elkaar komen. Dus dat betekent dat we zorgen dat de vergunningen daar goed voor lopen. Dat we daar actief met de netbeheerders, zoals we bijvoorbeeld de afgelopen jaren gedaan, meewerken aan die infrastructuur versneld te kunnen aanleggen.
1: Ja.
0: Dat we zorgen dat we een woonstad als Almere, dat we echt door blijven gaan met dat project om die wijken zuiniger te bouwen. Want als je voor een kilowattuur 3 woningen kan aansluiten in plaats van 1, ja, dan heb je al gewoon heel veel winst te pakken in een stad die eigenlijk vooral ook omwonen draait.
1: Ja,
0: ja, dat zijn allemaal zaken, dat hebben we zelf in de hand. Of die technische oplossingen zoals die kabels en die hoogspanningstations te komen, ja, daar gaan echt die netbeheerders over. Daar blijven we heel hard achter duwen en proberen we te helpen. Maar we moeten vooral de controle pakken op de dingen waar we echt zelf over gaan.
1: Ja, dit gebeurt allemaal eigenlijk in de extra tijd van uw wethouderschap. Want er wordt nu over een nieuwe coalitie al gesproken, waarbij de SP, uw partij, niet aan tafel zit. Was u eigenlijk niet het liefst doorgegaan met dit dossier? Ja, of bent u straks blij dat u er vanaf bent?
0: Nee, het is een onderdeel, maar een portefeuille wat in de laatste jaren steeds meer tijd is gaan vragen. En dat is omdat het zo ontzettend belangrijk is voor de stad.
1: Want en complex.
0: Het hangt hiermee samen. Precies, het is heel complex. Het hangt direct samen met de transitie. Het hangt direct samen met of we een levendige stad kunnen bouwen, of je voorzieningen kan creëren. En ik zou daar heel graag mee doorgaan. Mijn partij die heeft op zich ook een aanbod gedaan aan de formateurs, dat de partij ook graag wil aanschuiven bij een coalitie om daar te helpen. En ik ben als wethouder ook bereid om door te gaan op dit complexe onderwerp. Dan kan ik ook mijn netwerk wat ik heb opgebouwd en mijn kennis daarvoor inzetten. Maar dat is uiteindelijk aan de raad.
1: Ja, want ik vroeg me wel af, hè, want u zei dat de komende tijd moeten we leveren als Almere, als het ware. Hè. Dan moeten we in de praktijk brengen wat we nu allemaal aan oplossingen hebben bedacht. Is het wel handig als straks weer iemand van nul af aan op die post gaat beginnen bij zoiets ingewikkelds?
0: Ja, dat zal echt wat vragen van die persoon. Zoals ik net zeg, ik zou het met alle liefde zou ik het zelf doen. Maar uiteindelijk is dat aan de formerende partijen en aan de raad. En anders dan wil ik die persoon er echt met heel erg op hart drukken dat daar heel erg in geïnvesteerd wordt. Want je hebt het.
1: Ze moeten aan de bak.
0: Er echt nodig om dat te realiseren. Want als we nu niet leveren wat we hebben beloofd aan de netbeheerders, dan weten we dat de volgende beoordeling waarschijnlijk wel slechter gaat uitpakken.
1: Aan het eind van het jaar. Goed, Alexander Sprong, heel erg bedankt voor deze uitleg. Over Flevoland gesproken is eventjes weg. Zaterdag 30 mei, de eerstvolgende uitzending. Graag tot dan.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond. Het is vanavond overal droog in Flevoland en daarbij wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar regelmatig af. De temperatuur ligt nog een lange tijd zo rond de 10 graden. Vannacht? Dan koelt het uiteindelijk af naar 4 of 5 graden op de meeste plekken en wederom blijft het overal droog. En dan morgen? Dan krijgen we toch wel te maken met echt wel een gure en ook wel een koude lentedag. In de ochtend is het nog droog met eerst nog wat zon, maar al vrij snel trekken vanuit het noordwesten buien over de provincie. En ook de noordwestenwind neemt flink in kracht toe. In de loop van de middag en het begin van de avond kan tijdelijk misschien zelfs wel even een stormachtige noordwesten komen te staan op het IJssel en Markermeer. En dan is er ook kans op windstoten van rond de 75 km per uur. Overdag wordt het met een graad of 12 ook een stuk kouder dan de afgelopen periode.
2: Dit is Flevoland. Het gesprek. Vandaag met
4: Wiki van der Meijs over de Cold Case Dag. Deze zaterdag in Almere. Wiki, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Wij zitten hier op een heel bijzondere plek. Stadslandgoed De Kemphaan in Almere bij het Cold Case Monument. En we zitten op een bijzonder bankje ook.
5: Ja.
4: Dat is deze woensdag geplaatst.
5: Klopt. Ja, ik kwam er aanlopen, want ik zie hem vanochtend voor het eerst. En ik ben echt geraakt, want wij hebben dit bankje van de gemeente Almere gekregen. En daar zijn we al heel blij mee met dat gebaar. Want we voelen de erkenning voor waar wij eigenlijk verdriet om hebben. En dat de gemeente Almere ons dan zo'n geschenk geeft, dat is echt heel, heel waardevol.
4: Ja, want toen je aankwam lopen, toen zei je ook, oh, nu voel ik het ook.
5: Ja.
4: Wat voelde je dan?
5: Nou, ik had al foto's gezien van het bankje. Maar nu ik het zo zie staan, samen met ons monumentje, dan raakt het me door de intimiteit die ontstaat op deze plek. Ja, en dat is het zo belangrijk.
4: Ja, en dat brengt me ook bij jouw vader, Martin. Het was eind januari 2002 dat hij is vermoord. Hij kwam door messteken om het leven. De dader is tot op de dag van vandaag niet bekend, nooit gepakt. Wat is er die avond gebeurd?
5: Mijn vader ging de hond uitlaten. En waarschijnlijk heeft op dat moment de dader zijn pad gekruist. De politie denkt dat mijn vader iets gezien heeft. En eigenlijk, ja, mijn vader stond nog niet buiten. Of de dader stak de weg over en heeft mijn vader neergestoken. Met de dood als gevolg.
4: En hoe kreeg jij dat te horen?
5: Ja, het was afschuwelijk. Ik sliep en de huistelefoon ging en de mobiel, dat wisselde zich af. Ik was alleen met mijn kinderen thuis. En toen ik de telefoon opnam, belde mijn man en vertelde dat er iets ergs was gebeurd met mijn vader.
4: Ja, want jouw vader woonde in Hilversum. Jij woonde op dat moment in Almere.
5: Klopt. Ja.
4: En wat was de boodschap?
5: Nou, de boodschap is dat mijn vader in Hilversum zijn hond ging uitlaten. En op het moment, en ik ben dus mijn schoonzusje gaan bellen. En mijn schoonzusje vertelde, ja, er is iets heel ergs gebeurd met je vader. Die jongens, mijn broers, zijn naar het ziekenhuis toe. En op het moment dat ik het ziekenhuis belde en ik merkte dat de receptioniste wist wie ik was en mijn broer aan de telefoon gaf, kwam er bij mij een soort alarmgevoel omhoog. Ik had zoiets van, dit is vreemd in zo'n groot ziekenhuis. En toen zei mijn broer, er is iets ergs met je vader gebeurd. En ik vulde aan, is papa dood? En toen zei mijn broer, je vader is vermoord. Of onze papa is vermoord.
4: En toen?
5: Ja, het is afschuwelijk, want je begrijpt in de eerste instantie eigenlijk niet meer wat hij zegt. Tegelijkertijd voel je de grond onder je voeten wegzakken. En ja, ik was ook alleen thuis met mijn kinderen. Het was midden in de nacht. En je voelt je bijna een soort gekooid dier.
4: Maar je kon ook niet zomaar weg.
5: Ik kon niet weg. Ik kon niet naar mijn broers toe. Ik kon mijn vader niet meer zien, mijn moeder niet. En ja, je voelt je zo eenzaam en alleen op zo'n moment. Want je voelt wel, ja, papa is hier niet meer. Misschien ziet hij mij wel van waar hij nu is. Maar ik kan niet meer met hem praten. Dat is over. Het is voorbij.
4: Dat besef had je al meteen?
5: Nou, dat besef heb je niet meteen. Want je bent met ongeloof vervuld. Ik kreeg wel op een gegeven moment een gevoel. Maar dat was een dag later toen ik de hond uitliep. Uit het lied van, ja, dat ik tegen de sterren wilde schreeuwen. Om mijn vader ook nog te vertellen van hoeveel ik van hem hou en zo. Maar ja, die mogelijkheid had ik gewoon niet meer.
4: Nee, want je zegt, nou ja, toen je dat telefoontje kreeg, nou, je hebt het ziekenhuis gebeld. Hoe lang zat er tussen dat je hem kon zien?
5: Daar zaten 2 dagen tussen. Want mijn vaders lichaam was in beslag genomen. Dus op een bepaald moment krijg je dan een telefoontje van de recherche dat het lichaam is vrijgegeven. En dan voor het eerst mag je hem zien. Maar dan heeft de begrafenisondernemer alweer mijn vader mooi gemaakt.
4: Zeg maar dat moeten toch, Wiki, ook 2 verschrikkelijke dagen zijn geweest. Want je wilt, als je zo'n verschrikkelijk telefoontje krijgt, wat al niet te begrijpen is wat je zegt, dan wil je toch maar 1 ding. En dat is naar hem toe en hem vasthouden.
5: Nou ja, je raakt iets bij me. Ik wist namelijk niet dat zijn lichaam in beslag was genomen. En de dag, ja, na zijn moord, zeg maar, vroeg ik me af van, waar is hij nu? En niemand kon mij daar een antwoord op geven. Ik heb het ziekenhuis gebeld. Nee, mijn vader was er niet meer. Dus sloeg een paniek door me heen. Omdat, ja, hij is dood, hij is vermoord. Maar waar is hij nou? En later hoorde ik dat hij in Rijswijk was. En ja, dat is nog steeds, ja, je raakt het aan. Ik heb nog nooit, heeft iemand hiernaar gevraagd. Maar ik vond het echt verschrikkelijk, dat stuk. En toen het lichaam werd vrijgegeven, had ik de rechercheur aan de lijn. En ja, dan hoor je dus dat papa een hele gezonde man was. Dat hij 100 had kunnen worden. En dat iemand dus op dat moment gewoon mijn vader zo ontzettend verwond heeft dat geen enkel normaal, gezond, jong mens het ook had kunnen overleven. Papa's aorta is gewoon doorgesneden door die steekpartij van die dader. En Ja, je kan je vader niet meer vasthouden. Je kan niet meer zeggen wat je wil zeggen. Je kan geen afscheid meer nemen. Want het moment dat je hem weer ziet, ligt hij dood in zijn kist.
6: Ja.
5: Dus, ja, dat.
6: En dat is dus 24 jaar geleden. Het is tot op de dag van vandaag niet opgehelderd wat er nou precies is gebeurd. Nee. Wie de dader is. Ja, hoe is dat om dat 24 jaar lang niet te weten?
5: Weet je wat ik me ook realiseer in aanloop tot dit gesprek met jou? Is dat ik 24 jaar lang geprobeerd heb, via media bijvoorbeeld, om die dader aan te spreken. Dat ik altijd gehoopt heb van dat hij me mijn kreet zou horen. Van vertel wat er gebeurd is. En ik begin nu op een punt te komen, 24 jaar later, dat ik die hoop heb opgegeven. En dat je op zo'n punt komt dat je de hoop hebt opgegeven. Dat je weet dat je tegen een muur staat te praten en dat iemand Oost-Indisch doof is. Dat je die niet kan bereiken. Ja, dan voel je je eigen pijn heel erg. Want je voelt ook dat je er eigenlijk alleen voor staat.
6: En dat 24 jaar lang, want het is je vader die uit het leven is weggerukt. Daar heb je heel veel verdriet van, maar je hebt ook nog eens het verdriet van het niet weten.
5: Nou ja, dat is het punt. Die dader hoeft voor mij de gevangenis niet per se in. Als ik maar weet van waarom heb je dit gedaan. En eigenlijk ook, ik zou gewoon willen zien wie mijn vader als laatste gezien heeft. Want die persoon heeft eigenlijk mij iets ontnomen, het afscheid van mijn vader. Maar mijn vader heeft wel dit persoon moeten zien. En ja, dat stuk, dat vind ik echt onverteerbaar.
6: Wat zou je tegen de dader willen zeggen?
5: Ik heb al 24 jaar lang zoveel tegen die dader gezegd, dat ik ben eigenlijk een beetje uitgepraat. De dader heeft in onze familie ons beroofd van ons meest waardevolle. En dat is mijn vader. De dader heeft mijn moeder ook zoveel pijn gedaan, omdat zij mijn vader moest vinden, uiteindelijk, toen de ambulance erbij was, in een plas met bloed. Mijn moeder is 4,5 maand na mijn vader overleden. Zij was ziek. En ik vind dat de dader ervoor gezorgd heeft dat mijn moeder 4,5 maand in een hel heeft moeten leven nog. Die laatste 4,5 maand van haar leven. Dat zij zoveel pijn heeft gehad om het feit dat ze het gevoel had dat ze mijn vader op de stoep heeft laten liggen. Omdat ze de deur niet opendeed. Omdat ze zijn stem niet meer door de intercom herkende. Door wat de dader gedaan heeft.
6: Kun je dit ooit afsluiten?
5: Ik heb een kleinkind gekregen. En ik het besef van dat toen ik naar dat kleine meisje in de wagen kreeg, voelde ik van papa leeft in haar door. En 1/8 van mijn vader zit in haar. En dat stuk, 2 jaar geleden, is voor mij heel belangrijk geweest. Want ik ben anders naar de wereld gaan kijken.
6: Ja,
5: door dit liefie. Dat er toch het leven gaat door. En mijn vader heeft toch via mij en via mijn dochter het leven weer in Indië gelegd. En dat maakt dat het niet zinloos is.
6: Dus als je Indië zeg je kleindochter?
5: Indië, ja.
6: Dus als je Indië vasthoudt of knuffelt, dan hou je ook een beetje je vader vast?
5: Ja, ja.
6: Wat mooi.
5: Ja, ja. En zij is gewoon mijn grootste cadeautje.
6: Dus dat geeft er wat licht en lucht in je leven?
5: Ja. Kijk, de meisjes die waren er toen mijn vader stierf. Ik heb 3 dochters. En toen moest ik door met het leven. Ik moest overleven om er voor hun te zijn. En dan kom je op een punt dat je wel denkt, ik kan er goed mee handelen. Maar dat kleine meisje is een soort cadeautje wat ik gekregen heb. En dat cadeautje, daar leven mijn ouders in voort.
6: Dankjewel voor dit gesprek, Becky.
5: Graag gedaan.

weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De laatste minuten van het Eredivisie-duel tussen NAC Breda en SC Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog gespeeld worden. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. NAC meldt dat de wedstrijd om veiligheidsredenen niet in Breda kan worden afgemaakt. Voor de 8 minuten die nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Vanmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda gedegradeerd is uit de Eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Morgen is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.

verzoekje aanvragen? Dat kan via WhatsApp 0320 28 50 50. En via onze website omroepflevoland.nl/verzoek.

video's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of scoor een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: Als ze niet aan die regels voldoen en je mag straks niet meer produceren, ja, dan wordt brandstof ook, maar ook het gas een heel schaars goed. En dan wordt het nog weer duurder.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland. Het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland op radio en tv.
2: Goedenavond. Het is vanavond overal droog in Flevoland. En daarbij wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar regelmatig af. De temperatuur ligt nog een lange tijd zo rond de 10 graden. Vannacht. Dan koelt het uiteindelijk af naar 4 of 5 graden op de meeste plekken. En wederom blijft het overal droog. En dan morgen. Dan krijgen we toch wel te maken met echt wel een gure en ook wel een koude lentedag. In de ochtend is het nog droog met eerst nog wat zon, maar al vrij snel trekken vanuit het noordwesten buien over de provincie. En ook de noordwestenwind neemt flink in kracht toe. In de loop van de middag en het begin van de avond kan tijdelijk misschien zelfs wel even een stormachtige noordwesten komen te staan op het IJssel en Markermeer. En dan is er ook kans op windstoten van rond 75 km per uur overdag. Wordt het met een graad of 12 ook een stuk kouder dan de afgelopen periode.
0: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.
1: Fijn dat je luistert. Dit is Flevoland in het weekend.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draait het voorstel erom eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29ste keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg heeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De minister van Defensie van Letland stapt op. Hij kreeg al langer commentaar omdat meerdere drones op het grondgebied van Letland terechtkwamen. Dat gebeurde vorige week ook. De premier vroeg vanmiddag om zijn aftreden omdat hij de verdediging van het land niet op orde had. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

idee? Neem ons mee. Met de gratis app van Omroep Flevoland ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws, verkeersinformatie en het weer in jouw provincie. Ontdek alles wat er speelt. Van breaking news tot evenementen bij jou om de hoek. Bijna te veel om op te noemen in één superhandige app. Open nu je App Store, zoek op Omroep Flevoland en download de app. Zo heb je Flevoland altijd bij je, waar je ook bent.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

0: Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN-kanaal 505. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse